vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweldgebruik bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond, waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.

0: Radio.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten. Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde

0: verleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweldgebruik bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond, waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen... en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist... vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweldgebruik bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond... waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval... kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera... is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties... politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond...

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen... en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist... vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweldgebruik bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond... waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval... kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera... is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties... politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor... maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog... en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de Nachttour.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn. Yeah.

de lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweld gebruikt bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond, waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Wakker Zonder Wekker.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen... en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist... vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweldgebruik bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond... waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval... kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera... is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties... politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen... en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist... vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweldgebruik bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond... waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval... kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera... is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties... politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor, maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij een woningbrand in Rotterdam is een overleden persoon aangetroffen. De brand in de wijk Bloemhof leidde tot de ontruiming van ruim 60 woningen... en een NL-alert vanwege rookontwikkeling. 12 woningen zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekend. De politie heeft reacties uitgeschakeld onder een bericht over een aanhouding in Zeist... vanwege bedreigingen en beledigingen op sociale media. Volgens de politie werden fatsoensnormen overschreden. Het geweldgebruik bij de aanhouding wordt onderzocht. Beelden tonen hoe een zwangere vrouw tijdens het incident hardhandig wordt weggeduwd en valt. De gemeente Zundert organiseert een bijeenkomst na het tragische incident gisteravond... waarbij een persoon uit een luchtballon sprong en om het leven kwam. Burgemeester Vermeu betuigt haar medeleven aan de familie en ballonvaarder. Inwoners die getuigen waren van het voorval... kunnen steun zoeken bij slachtofferhulp of deelnemen aan het samen zijn. De Nicaraguaanse inheemse leider Brooklyn Rivera... is op 73-jarige leeftijd overleden in gevangenschap. Hij zat sinds 2023 vast na een volgens mensenrechtenorganisaties... politiek gemotiveerde arrestatie. Vorige week werd voor het eerst bewijs van zijn leven getoond. Op recente foto's oogde Rivera sterk verzwakt. Volgens de autoriteiten kampt hij met ernstige gezondheidsproblemen. En dan nog het weer. In het oosten komt vanavond nog een enkele regen- of onweersbui voor... maar die trekt snel weg. Daarna verloopt de nacht overwegend droog... en koelt het af naar ongeveer 10 graden landinwaarts tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.

0: Maar geen plezier mee met werken in de tuin. Ik heb ook al een heel fijn weekend gehad. Ik ben in een kattencafé geweest in Haarlem. Dat was wel hartstikke geinig. En ik ben er volgens mij erachter aan het komen dat het een hele lange, warme, vervelende zomer gaat worden. Begrijp me niet verkeerd voordat er dadelijk allemaal mensen gaan klagen. Ik woon niet in de stad, ik woon in het centrum. En ik zit net op het randje van het centrum. Als je bij mij het kanaal oversteekt, dan is het alweer een andere wijk. En in 1 week tijd heb ik al 2 keer kotsende mensen voor mijn deur gehad. En dan om 2:30 s'nachts. En begrijp me niet verkeerd, ik weet dat ik in het centrum hoor dat er geluid bij hoort. En ik vind het echt niet erg, al die dronken mensen die langs fietsen. En dat kabel dan om 2 uur s'nachts als ze op stap zijn gegaan. Maar afgelopen zaterdag op zondagnacht was het dan ook weer zover. Het was een meisje met 2 of 3 vrienden waren ze. En ze was wat verloren, kwam ik op een gegeven moment achter. Maar dan stopt het precies voor mijn deur, stopt het daar. Is ze eerst lekker makkelijk tegen een aantal auto's gaan aankotsen. Dus dat hoor je dan. Ja. En dan heb ik al de neiging om te roepen, hey, loop even naar het kanaal, steek een vinger in je keel en dan ben je er 1 keer vanaf. En dan is er ook heel veel lawaai. Daar kan ik dan wel heel slecht tegen.
1: Was je er gewoon wakker van?
0: Ja, ik was nog wakker, maar okay. Dan denk ik aan mijn buren. En ze was wat kwijt. Dus een van die vrienden die ging op een gegeven moment iets zoeken. Dat had hij dan weer gevonden. Nou, dan kwam er weer een ontzettend hoop gegriel kwam er weer af. En ja, op een gegeven moment heb ik dus maar geroepen, hij kan het even wat stiller. En dat vind ik dan wel weer leuk van zoals op balkon. Ze merken niet dat je staat te kijken. Dus dan schrikken ze weer. En, oh ja, je hebt gelijk. Maar ik denk, het is dan al in een week tijd 2 keer overkomen dat er kotsende mensen staan en dan ook niet doorgaan. Dat ik dan bij mezelf denk, ja, weet je, volgens mij gaat het een hele lange, warme, vervelende zomer worden. Met heel veel lawaai, met heel veel overlast. Aan de andere kant, het heeft ook weer wat. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Zometeen, we doen het nog 1 keer, want ik heb de originele versie nog niet gedraaid. Hold on, I'm coming. Het liedje wat ik de hele week voor je meeneem. En op om 11:30 plekje 182 dadelijk van de 200 Country Hits. Dirk Bentley en I Hold On. En dat komt dan weer uit 2013. Daan, gezellig dat je er bent. Dit is David Bowie, Rubber Rebel. Heerlijk.

0: Ja, dat was hem. Chris Staples met Golden Age uit 2016. Die haalt het idee van nostalgie even voor ons onderuit.
1: Ja, maar ik vind het wel lekker oud klinken. Ik wist niet dat het 2000... Ik dacht dat het veel ouder was.
0: Nou, ik vind hem wel tijdloos inderdaad.
1: Ja, nee, het is inderdaad tijdloos. Lekker, Golden Age. Het schijnt dat, wat was het ook weer? 50 is het nieuwe 40, toch?
0: Ze zeggen het.
1: Ja, ze zeggen het. Ik vind het, ik kan er wel mee leven. Hey, ben jij fan van Celine Dion?
0: Nee.
1: Nee, oké. Eind maart bevestigde Celine Dion haar lang verwachte comeback met een reeks shows in het najaar van 2026. Van september tot en met oktober. En dat nieuws zorgde voor een enorme stormloop. Honderdduizenden fans schreven zich in voor de voorverkoop, waarna de zangeres haar oorspronkelijke reeks al snel uitbreidde. En er zijn nu alweer 10 extra concerten in Parijs aangekondigd. Nadat in april een recordtempo ruim 480.000 tickets werden verkocht voor 16 concerten, is er nog veel vraag voor de lang verwachte comeback optredens van Celine Dion. Daarom zijn er maar liefst 10 nieuwe data's aangekondigd. Schrijf je even mee. 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 en 29 mei 2027. Dat zijn nog een paar nachtjes slapen. Fans die nog geen tickets hebben kunnen bemachtigen, krijgen de komende dagen een nieuwe kans. Er zullen tijdsloten worden aangeboden aan een beperkt aantal fans die al ingeschreven staan voor de voorverkoop van de artiest of die van de concertzaal, zo laten de organisatoren weten. Deze specifieke verkoopmomenten vinden deze week plaats, van woensdag tot en met vrijdag. En er worden ook opnieuw speciale ticket- en hotelarrangementen aangeboden. Ik heb Celine Dion uiteraard klaarstaan. Ik draai het bijna nooit, maar dit is wel een keer een goede reden om haar te draaien, lijkt me dat dan wel weer. Because you love me. Dit is Celine Dion.

0: Dit is de nieuwe muziek. Ik had nog nooit van de man gehoord. Noan Kagan en American Cars. Je gaat hem deze week nog wel vaker horen. Ik weet niet of je de vorige keer bij was toen ik het liedje had aangekondigd die ik de hele week meenam. Nee, want we hebben elkaar echt al de hele tijd niet gezien. Ik heb vorige week, 2 weken geleden zijn we begonnen. Ik heb er nog een paar klaarstaan. Hold on, aan coming van Sam en Dave. En ik vertelde het toen ook al. Het verhaal gaat, Sam en Dave, het is geschreven door iemand anders, door twee andere mensen. En zij huurde toen in de jaren 60 een muziekstudio in. Onder andere Isaac Hayes en Gregory Porter heeft het geschreven. En het verhaal gaat dat Isaac Hayes op de wc zat. Ze hadden haast en Gregory Porter die zei toen van schiet eens even op. We moeten nog wat nummers opnemen. En Isaac Hayes die heeft toen gezegd op de wc toen hij bezig was. Hold on, I'm coming.
1: Oh ja, dat heb ik wel meegekregen.
0: Oh, daar heb je toch mee. Ja.
1: En, toen je mee begon met de plaat.
0: Ja, nee, dat, en zo zijn ze eigenlijk aan de titel gekomen. Ik heb de originele uitvoering voor je klaar. Sam Mendes.

0: Mazapanu uit 2015.
1: Oh, is dat een debuutalbum geweest?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Dat nee. was een semi-doorbraak eigenlijk gelijk al.
1: Ja, het was een instrumentaaltje, hè?
0: Zo goed als.
1: Ja,
0: af en toe een kleine vocal erdoorheen, maar dat is ook wel een signature.
1: Ja. Want ik had er ook eentje klaarstaan, een instrumentaaltje, maar ik denk niet dat ik het kan maken. En ik heb nou gewoon willekeurig even wat gepakt. Dat vind ik af en toe ook heel spannend om te doen. Want dit komt binnen vanuit ons commandocentrum uit Almere. Bij mij ontgaat dat altijd allemaal, maar we hebben gelukkig iemand die daar bovenop zit. De Amerikaanse bassist Ronald LePret is overleden. Dat heeft zijn dochter Soraya zondagochtend bekendgemaakt. Ronald verving in 1970 Michael Gilbert als bassist van de Commodores. Tussen 1978 en 1985 scoorde hij 6 top 40 hits met die groep. Waaronder de top 5 hits Three Times a Lady, Ceylon en de nummer 1 hit Night Shift. In 1986 volgde hij de liefde en verhuisde hij naar Nieuw-Zeeland. Dat betekende ook zijn einde bij de Commodores. Ronald is onverwachts overleden in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland en hij is 79 jaar geworden. En ik heb het even naar Gemini gevraagd, dan kan ik natuurlijk wel, en dan had ik eigenlijk niet zo heel erg veel zin in de bekende nummers van de Commodores draaien. Ik had, ja, sorry, het spijt mij. Ik had geen zin in Night Shift. Ik had geen zin in Three Times a Lady. Ik had geen zin in Ceylon. Ik had wel een klein beetje zin in Brickhouse. Daar schijnt hij ook wel op hebben meegespeeld. Maar die draai ik al regelmatig. Ik denk dat we daar gewoon de zondag een live uitvoering van doen van dat Brickhouse. Toen heb ik gevraagd, wat heeft hij nog meer gedaan? Ja, Machine Gun heeft hij gedaan. Instrumentaal, ik denk, misschien doen we die, misschien komt hij morgen nog wel voorbij. Maar hij gaf ook deze aan, een grote disco- en funk-klassieker die ook te horen was in de film Thank God It's Friday. Ik heb namelijk van de Commodores Too Hot Da Crot voor je klaarstaan uit 1977. En je weet het, als ik het meekrijg, dan eren wij de overledene muzikaal. En dit zijn de Commodores en Too Hot to Trot.
2: Say what?

0: ik ben toch wel een paar keer per week Neil Diamond aan het oefenen. Niet deze Forever in Blue Jeans wat je hoorde. Nee, ik ben Sweet Caroline aan het oefenen. Want ja, dat is over, nou kan ik je precies vertellen, over 218 dagen, 217 dagen. Dan zit ik, nou even kijken, ja 217 dagen. Dan zit ik in de trein naar Frankfurt. En dan pak ik een Frankfurt vliegtuig richting Japan. En we hebben besloten dat we naar een karaokebar gaan. En dan ben ik erachter gekomen dat je de gewone karaoke... Nou ja, de Japanners die houden van karaoke. Dat is wel bekend. Maar ze doen dat meestal in groepjes. En dan hebben ze een privézaaltje.
1: Precies, ze doen en het niet in een openbare kroeg.
0: Niet zo heel erg. En als je al naar een openbare karaokebar gaat... dan zul je daar ook veel toeristen en veel westerlingen aantreffen. Dus ja, ik weet niet of ik daarop zit te wachten. Maar dan ben ik erachter gekomen wat ze ook in Japan hebben. Dat is totaal anders dan dat wij het kennen. Wij hebben hier de snackbar. Daar hebben ze ook een snackbar. Maar de snackbar daar staat voor wat totaal anders. Dat is een... In een anoniem kamertje, in een anonieme ruimte is dat. Ergens in een flatgebouw, ergens in een huis.
1: Nee,
0: serieus, maar dat heeft niks met snacks te maken. Het heet daar gewoon snackbar. En daar komen dus echt de locals bij elkaar te zitten. En meestal is er dan plaats voor 10, 15 mensen is er dan. En dan heb je een gastvrouw, die hoort dan Mama-san, wordt die genoemd. En daar schijnen ze dus ook wel gezellig te zingen en te drinken.
1: Daar moet je eigenlijk wezen.
0: Ja, nee, dat is ook besloten dat we daar naartoe gaan. Dan lees ik op internet dat je wel even een drempel moet overgaan. Want je moet gewoon de deur open doen en moet je vragen of je welkom bent. Want het is echt voor locals, voor mensen die daar vaker komen. Je betaalt ook een soort entreegeld voor de hapjes. En voor het zingen, dat is ergens tussen de 1000 en 2000, 3000 yen. Nou, dan denk je, is dat veel 1000 yen? Nou, 1000 yen is op dit ogenblik €5,34. Dus ja, voor €5,34.
1: Dan kun je het voor leien.
0: Daar kun je het voor leien. En er stond ook in wat je dan ook zeker moet doen. Zeker als je daar welkom wordt geheten, is dat je dan waarschijnlijk met je groep of zelf een fles drank moet kopen. Dus dan koop je een fles sake, koop je dan. En dan, ja, dan ga je daar gezellig zitten. En dan heb je wel de vertaalapp nodig. Maar dat schijnt dan, als je de goede bar uitzoekt, de goede snackbar uitzoekt, dat het dan heel erg gezellig kan zijn. En dat stond er ook in als je dan mee gaat zingen. En zij schenken je bij, dan moet je hen ook schenken. Over drank gesproken, ben jij een whiskydrinker?
1: Nee, niet echt.
0: Wel sowieso sterke drank of helemaal geen sterke drank?
1: Eigenlijk geen sterke drank. Heel af en toe is een biertje, maar ik drink eigenlijk niet meer.
0: Nee, oké, okay, niet.
1: Een aantal maanden.
0: Oké, okay, maar je hebt wel flink gedronken of dat niet?
1: Ik heb ze wel geraakt in het verleden.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ik kan dat niet.
1: Ik heb wel een goed dimpeltje gedronken in het verleden.
0: Alleen als ik op stap ga. Ik zou thuis, kan ik het dan niet. Ik heb in januari...
1: Nee, je bent geen thuisdrinker.
0: Nee, totaal niet. Ik heb
1: verstandig.
0: In januari had ik bezoek van iemand en toen hebben we bier gehaald. En ik had twee biertjes gehaald en één biertje staat nog steeds in de koelkast te gisten. En bij straks de barbecue, ja, dan kan ik hem ook wel goed raken op de barbecue. En als ik dan op stap ga, maar op nou, ja, nee, dadelijk ook bij het voetbal kijken om dan thuis te gaan zitten en dan te denken, dat heb ik totaal niet. Straks als ik naar Japan ga, dan heb ik wel een dag ingepland om hem lekker te raken. Waarom vraag ik dat? Dream Chaser is uitgekomen. Dat is het nieuwe album van Willie Nelson. En ik ga er een trackje van draaien. Whiskey Wants Me Too. Nou, dat heeft Whiskey met mij totaal niet. Ja, dat vind ik ook al. Willie Nelson, nieuwe muziek.

0: Ah, dan gaat de tijd uiteindelijk snel, hè? Als je veel plezier hebt, lijkt me dan wel weer.
1: Ja, het is een goed tempootje.
0: Jackie Wilson, your loves keep lifting me higher and higher. Daarom blijf je nog even zitten, want het journaal van 11 uur komt eraan. Of ja, je blijft nog een uurtje, hè?
1: Ik blijf nog wel twee uurtjes.
0: Nog twee uurtjes ook nog. Oh ja, klopt, ik moet tot 1 uur zitten. Ja, ik heb een zware nou. Het is allemaal weer veel te laat geworden. En ik ben bang dat het straks alleen maar erger gaat worden als dan ik het voetballen gaan beginnen. Ja, dan heb je weer wedstrijden s'nachts en dat wil ik dan ook allemaal weer kijken. Het journaal van 11 uur gaat eraan komen. Dan zijn we snel terug met het middelsuurtje van de Steden Driehoek draai door. Somebody to love, vind ik wel een mooie overgang naar Your Love Keeps Me Laughing and Higher. Dit is Queen, tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was dit alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Ik zeg een hele goede morgen en welkom terug bij het tweede uurtje van de Steden Driehoek Draait Door. Hey, we zitten alweer in de nieuwe maand. Het is alweer 1 juni 2026. Goedemorgen, Daan.
1: Goedemorgen.
0: We begonnen met de Chuck Berry and No Particular Places to Go. En ik moet me altijd denken aan die film Twins van Arnold Schwarzenegger en Danny DeVito. Dit heb jij volgens mij al heel lang niet meer gezien, die film. Nee. Als je hem überhaupt ooit alle keer hebt gezien. Nee, Twins. Als je ze naast elkaar gaat zetten, Arnold Schwarzenegger en Danny DeVito, die lijken totaal niet op elkaar.
1: Mooie tegenstelling qua uiterlijk.
0: Ja, maar het verhaal gaat dus dat er een vrouw bevallen is. En die heeft dus een tweeling gekregen. En dan doen ze. Arnold Schwarzenegger is dan als baby, gaat dan naar een of ander.

0: Julius en Vincent Benedict zijn de resultaten van een experiment dat het perfecte kind mogelijk zou maken. Ja, precies zoals ik je uitleg. En de film is van... Even kijken, we zitten in 1988 alweer.
1: Dat is dus net dat voor is, mijn tijd, ja. Toen was ik 3, dus die
0: ik was 10. Ik
1: kon je ze nog niet zo makkelijk terugstreamen natuurlijk.
0: Nee, dat klopt. Ik was 9, ik was 9 of 10 jaar. Ligt aan wanneer die is uitgekomen. Ik heb hem wel gezien, kan dat nog al herinneren. Even kijken, lekker veel muziek. Ja, je mag hem aankomen.
1: We gaan luisteren naar Doodoo Dada Dada van de Police.

0: Zegt je dat wat? Jack Jersey?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, dus in de rock is dat, als ik het goed zeg. Geboren als Jack Tenhuis was Jack Jersey een ontzettende veelzijdige Nederlandse zanger, componist, arrangeur en producer. En vooral in de jaren 70 scoorde hij hit na hit met zijn herkenbaar iets wat stemgeluid en een sound die sterk beïnvloed werd door de Amerikaanse country, rock en roll. Hij werd geboren in Nederlands-Indië als zoon van een knilmilitair. Kwam hij in 1951 met zijn familie in Nederland terecht, waar hij uiteindelijk vestigde in Roosendaal. Al tijdens zijn schooltijd speelde hij in diverse lokale bandjes zoals de Wildcats en de Itsy Bitsy Beats. Zijn passie lag al vroeg bij de muziek van artiesten als Elvis Presley. Grote hit van hem. Ik had Gone Girl voor je klaarstaan. Mijn andere grote hit was Papa Was a Poor Man. Hiermee zet hij Roosendaal en zichzelf definitief op de kaart. In the Still of the Night, I'm Calling and Sri Lanka, Mijn Shangri-La. En hoewel hij het publiek hem vooral kende van zijn eigen optredens en markante jasjes, was zijn invloed achter de schermen misschien nog wel groter. Jack Tenhuis was een absolute hitmachine. Als componist en producer. Hij schreef en produceerde naar schatting zo'n 2000 liedjes en verzamelde een indrukwekkende muur aan gouden en platina platen. Onder andere met de zangeres zonder naam Frank en Mirella, Nick McKenzie en André Moss heeft hij gedaan. Hij overleed alweer op 26 mei 1997 op 55-jarige leeftijd. Hey, hier had ik even heel erg veel zin in. We gaan even nog een rustmomentje erin bouwen. Ik kwam hem tegen op Spotify, een remix van dit nummer. Die vind ik ook wel weer lekker, maar de originele versie vind ik ook wel lekker. George Michael en Careless Whisper.

0: Zegt jou dit wat?
1: Nee, niet bekend voor mij, maar het klinkt erg goed.
0: Het is een Nederlandse band. Ze heet het Splendid en je hoorde Again van hun. En dat komt alweer uit 2011. En volgens mij bestaat de band niet meer echt. Nee, dat is volgens mij ook echt het... Nee, ze hebben wel nog albums gemaakt, zit ik hier nou te kijken. Maar dit was volgens mij een bescheiden radiohitje van de band Splendid dus en Again. We gaan even naar een blokje van jou toe. Wacht even, dan moet ik wel even het juiste lijstje erbij pakken. Want anders werkt dat niet. Het is handig, dan weet je precies waar ik klaar heb staan. Dit komt weer uit Jan Hoekie.
1: Sun Little met Alice.
0: En dat zegt me niks.
1: En uit 2022, een beetje soul R&B met een moderne moody vibe.

0: Billy Ocean and Love Really Hurts Without You. Heb jij een relatie of ben je lekker vrijgezel?
1: Lekker vrijgezellig.
0: Ja, is dat ook echt bewuste keuze? Of
1: bewuste
0: is het
1: keuze. Bewuste ik heb keuze. Aan mijn hoofd.
0: Ja, nee, dat kan. Ik bedoel, bij mij is het dan weer geen bewuste keuze. Dus ja, ach, daar kan ik wel heel lang over gaan zeuren. Het is wat het is, hè, om het zomaar
1: misschien
0: weer te
1: zeggen. Misschien kom je wel een liefde in Japan tegen.
0: Ja, maar dat is het. Dat zei laatst iemand ook alweer. Maar ik val nou op zich niet op Aziatische types. En weet je wat dat voor een gereisde heen en weer is, man? Als je dat
1: wordt een prijzige relatie.
0: Dat wordt een hele prijzige relatie, wordt dat, ja. Inderdaad, ja. Want dan kun je één keer per jaar kun je die kant op vliegen. Ben je minimaal 800 euro kwijt. En dat soort dingen. Ik heb wel mooie Japanse dames gezien. Dat ik denk van, oh,
1: dan moet je dus een rijke Japanse vrouw vinden. Want die kan er vaker langs
0: Ja. Maar ik denk niet dat ik in de omgeving kom van een rijke Japanse vrouw. Je weet het maar nooit. Maar op zich val ik niet op Aziat. Dat niet. Maar ik heb wel een paar dames gezien dat ik denk, nou, dat zijn toch wel knappe Japanse dames.
1: Zeker.
0: Maar over het algemeen val ik toch wel eigenlijk op de gewoon Hollandse blonde vrouw, dame, om het zo maar te zeggen. Ja, dat, maar ja, ach, wat die is, kan niet zijn. Nee, maar dat lijkt me dan heel erg. Ik bedoel, ik heb vroeger al een keer een relatie gehad, woonde ik in Limburg. Dat meisje dat kwam uit Wierden. Dat vond ik al een gereis heen en weer, ieder weekend. Ja, dat was toch 300 kilometer heen, 300 kilometer terug. He, om het zo maar te zeggen. Dan zat je ook weer 2,5 uur, 3 uur in de auto. Dus het lijkt me helemaal niks. En ik zal er wel eerlijk aan zijn. Ik heb genoeg samen gewoond in mijn leven. En om nou nog een keer samen te gaan wonen. Nee, daar voel ik me ook niks voor. Dus als je dan weer een dame uit een andere...
1: Je gaat voor een latrelatie.
0: Ik ga voor een latrelatie. Ik ben op... Ja, dat wel. En stel voor, je komt iemand in Japan tegen die in Frankrijk, Duitsland, weet ik veel waar ook woont. Ja, op een gegeven moment, dan moet je toch... Of het is heel veel gereisd, of je gaat dan daar naartoe verhuizen en je gaat toch samen wonen. Of het komt hier en het gaat hier samen wonen. Dus dat, ja... Ja, ik heb een kat. Laten we het daarop houden, zeg ik dan altijd maar weer. Dat is, dat is ook een soort relatie. Relatie. Ik heb een kat en de kat heeft personeel. Laten we het zo even zeggen. Ach, vervelend beest ook vanochtend. Hij vond dat ik op moest staan. Het is echt een natuurlijke wekker aan het worden. Tegen 7:45 begint hij vervelend te worden. En dan, ik denk, weet je wat, ik haal het vandaag wel om 7:45 op te staan. Maar vanaf 7:15 tot 7:45 kwam hij de hele tijd op bed kopjes geven.
1: Ja, dat valt nog mee hoor, qua tijd. Want toen ik samen woonde met mijn ex, toen hadden wij een kat die om 5:00 s'nachts begon. Elke ochtend.
0: Nee, om 5:00 komt hij wel bij me liggen en dan gaat hij eerst op me zijn. Maar vanochtend was hij dan vervelend. Dan blijft hij maar kopjes geven en likken en tot ik echt moet opstaan. En dan, nee, hij heeft genoeg eten, hij heeft genoeg water en dan sta ik op. En dan ga ik in de huiskamer zitten met mijn bakje koffie. En dan komt hij er gezellig bij zitten op de bank. En dan denk ik, ja, je kan ook naast me liggen. Maar ja, het is genoeg over mij en mijn huisdieren. Het is 11:45. Deze week ga je nog horen uit de lijst van het blad Rolling Stone, de 200 beste country nummers, Son of the Pioneers. Gaan we naar 1934. Murray Courtier heb ik voor je klaarstaan. Van Gosdin heb ik ook nog voor je klaarstaan. En dat zijn ze, want ik heb er maar 4. Donderdag heb ik een ATV-dagje. We trappen af met plekje 182. Dierks Bentley, I Hold On uit 2013. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Ergens midden jaren 90 reden Dierks Bentley en zijn vader in een oude Chevrolet pick-up dwars door het land van Arizona naar Nashville. In 2012, toen Bentley inmiddels een ster was geworden, overleed zijn vader. Je hebt die achtergrond niet per se nodig om zijn robuuste en vastberade single I Hold On uit 2013 te waarderen. Maar als je het verhaal kent, komt dat eerste couplet waarin hij uitlegt waarom hij die pick-up nog steeds rijdt, des te harder binnen. Het nummer verscheen later op Bentley's 7e album Riser, een mijlpaal in zijn carrière en een van zijn sterkste platen. En hoewel Bentley nooit dezelfde bliksemsnelle opmars heeft doorgemaakt als sommige van zijn collega's die tegenwoordig stadionconcerten geven, laat de nummer zelfs I Hold On zien.

dat hij waarschijnlijk nog lang relevant zal blijven. Zelfs wanneer sommige van die andere sterren uit de schijnwerpers zijn verdwenen. En dat nummer heb ik nu voor je klaarstaan. Hold on, ik zei het net al. Het komt uit 2013. Het staat op plekje 182. En ik heb hem voor je klaarstaan. Ik zou zeggen, veel plezier ermee.

0: Jurk hoorde je, het Nederlands muziek- en cabaretduo, bestaande uit Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven. Dit was meteen de eerste single die ze in 2010 uitbrachten. Zo graag. Af en toe vind ik dat wel leuk. Ik vind hem ook wel. Als ik dan toch naar de reclames ga kijken, ik vind hem leuk. Ik vind deze supermarktreclame waarin hij zit leuker als de reclame waar die van links naar rechts de snollebollekes Rob Kemphuis in zit.
1: Ja, daar ga ik ook wel iets beter op. Ja, die snollebollekes die komen me een beetje mijn neus uit.
0: Nee, daarom. Maar ik kan je wel vertellen, heb ik mijn dingen geschrokken. Het is wel leuk. We hebben een karaokebar ontdekt in Osaka. Misschien gaan we daar ook nog wel naartoe. En die is vernoemd naar de bar van Family Guy, The Drunken Clam. Ja. En
1: dan lekker
0: kun je,
1: toepassen, lekker.
0: Ja, lekker. En dan kun je ook een geekie kun je daar ook krijgen. En dus we gaan er nog wel een keertje langs in die bar in Osaka. En ik zat even te kijken van, als ik nou in die bar sta, wat kan je dan allemaal zingen? Nou, ik zei net al dat ik Sweet Caroline aan het oefenen ben. Toen heb ik ook aan Gemini gevraagd van, wat als ik nou snollebolletjes naar links naar rechts zou doen? Niet dat, dat ik dat leuke muziek vind. Hij zegt, dat zou nog wel eens heel goed kunnen werken in zo'n bar. Japanners die verstaan er niks meer, maar het is wel een vrolijk meedijzend nummertje. En als je dan even voordoet van links naar rechts, zie je, gaan die Japanners gaan ook nog wel mee naar links naar rechts draaien, doen, enzovoort, enzovoort.
1: Als het gebeurt, moet je het wel filmen.
0: Ja. Nou, dat zei ik ook al. Ik heb plaats af en toe filmpjes op internet. En 2,000-3,000 views heb ik dan. Dan zal je net zien dat ik daar sta te gaan roken, zo vals of wat. Dat ik dan helemaal viral ga met een filmpje waar ik eigenlijk niet viral mee wil gaan.
1: Precies, ja.
0: Verder met muziek. Het is alweer 10 voor 12. Prince en 1999.

Sarabet hoorde je en Vices. En ik zit even te kijken. Ik zie dat ik gewoon helemaal verkeerd gerekend heb. Ja, soms heb je dat. Maar dat maakt niet uit. Ik kan echt niet rekenen. Nou, ik heb nog één plaatje te

0: gaan. Daar gaat het allemaal gebeuren. Het land bestaat al lekker 250 jaar. Dat gaan ze groot vieren. Daar zijn het ook niet iedereen mee eens. Het WK voetbal gaat eraan komen daar in het land. Dat wordt ook
1: alweer... Dubieuze ticket prices.
0: Ja. Maar ik zag ook weer dat de mensen ook wel voor 50, 60 euro een kaartje hebben gekocht. Ik heb het natuurlijk over het land Amerika, wat weer het komende maand vanaf wel echt wel centraal staat. Waarom vertel ik dat? We gaan eruit met Rammstein en Amerika. Dat is zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. Vanaf vandaag hebben BOA's de bevoegdheid om jongeren rechtstreeks door te verwijzen naar bureau HALT. Voorheen was dit alleen voorbehouden aan de politie en konden BOA's uitsluitend boetes of waarschuwingen uitdelen. De maatregel is bedoeld voor kleine vergrijpen zoals vernieling of alcoholgebruik door minderjarigen. Het doel van de uitbreiding is om BOA's een effectiever middel te geven in de aanpak van jeugdcriminaliteit. De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een brand op een cruiseschip aan de Waalkade in Nijmegen. En wat al snel opgeschaald naar het zijn grote brand. Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt en de brandweer is bezig het schip te ventileren om de rook te verdrijven. Dat meldt Omroep Gelderland. En medisch microbioloog Jan Kluitmans wordt vandaag gehoord door de coronacommissie. Deze enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluiten en acties rond het coronabeleid te onderzoeken. Vandaag is de tweede dag. Eerder werden viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins al onder ede verhoord. Het weer nog. Vandaag schijnt de zon regelmatig, maar er trekken ook wat wolkenvelden over. Later vanmiddag kan verspreid over het land een enkele bui voorkomen. Meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen kans op onweer. En de middagtemperatuur daalt naar 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Hé, hey, zijn jullie allemaal zo ver? Daar gaan we dan.
1: U luistert naar de Stedendriehoek Draai Door met Tim Schel.

0: Ja, dat was een oudje. Look and Glass hoorde je en Brandy. Zullen we zo nog even een hip-hop blokje erin gooien?
1: Daar ben ik altijd voor.
0: Ja, maar had jij nog... Weet jij vroeger mij of met jou naar Kanye West zou gaan? Ga je zelf nog?
1: Ik ga er zeker heen.
0: Oké. Want de vergunning is aangekomen.
1: Vergunning is aangekomen. Hij mag Nederland in.
0: Ja.
1: Hij wordt niet geweerd vanwege zijn uitspraken.
0: Ja.
1: Dus ik ben heel benieuwd hoe die show gaat zijn.
0: Ja, daar ben ik ook wel heel erg benieuwd
1: naar. Ik sta op de vloer, dus ik heb een mooie plek.
0: Oké, ik ben heel erg benieuwd wat je daar gaat vinden. Ik hoop dat ik nog wat oude nummers gaan te draaien.
1: Dat hoop ik ook. En, classics.
0: Ja, daarom. En ik vond de kaartjes wel heel erg duur.
1: Ik ook, maar ik zag het echt als een soort van mini-vakantietje.
0: Ja, nee, ja, dat, mijn mini-vakantie gaat naar Duitsland toe. Als ik dat niet had gedaan, was ik misschien nog wel met je meegegaan. Ik hoor wel van je. Wanneer is het nou het concert?
1: 8 juni.
0: 8 juni. Oh, dat is al...
1: Het zijn 2 stuk. 7 en 8 juni.
0: Dat is volgende week maandag.
1: Jazeker.
0: Ja, oké. Dus dan hoor ik het de 13e, de 12e wel.
1: Je gaat het van me horen.
0: Ja, daarom. Eerst nog even een oudje. De OJ's. Dit is Black Steppers. En dan gaan we even hip-hop doen.

0: Ik ben benieuwd of deze ook voorbij gaat komen.
1: Ik mag hopen van wel. Ja. 15 jaar oud inmiddels. Power heb je naar geluisterd van Kanye West. Van een van mijn favoriete albums in ieder geval. My Beautiful Dark Twisted Fantasy.
0: Ja, nee, mijn favoriete album, dat kom ik toch naar zijn debuutalbum. Zijn tweede album. Ik pak hem er heel even bij, maar dan weet ik precies.
1: En daarvoor, Graduation.
0: Daarvoor ga ik eerst vertellen dat je De La Soul, Me, Myself and I... ik vind, ik heb ze er nu bij staan, zijn albums, zeg ik dat goed? Ja, de College Dropout vind ik helemaal geweldig. En dan heb je nog Late Registration en Late Orchestration. Dat vind ik dan toch wel echt al de twee, drie gave albums. Ja, het laatste album is een live album. Vind ik echt helemaal geweldig. Ook de samples die ik gebruik. Stond van de week een interview in de krant met een Rotterdamse kunstenaar. Komt die uit Rotterdam? Ja, volgens mij komt die uit Rotterdam. Die heeft heel vaak met Kanye West gewerkt. Heeft ook heel veel contact met hem gehad. En voordat mensen dan gaan klagen van waarom durf jij daar Kanye West te draaien? Want die heeft allemaal verschrikkelijke dingen geroepen. Ja, dat heeft hij ook echt allemaal geroepen. Dat klopt. Ik ben het ook echt allemaal niet mee eens, maar hij zegt dat ook. Die kunstenaar zegt, ik ben het ook echt niet eens met wat hij allemaal geroepen heeft. Maar wat ik vooral met Kanye West heeft, in 2016 is bekend geworden dat hij een bipolaire stoornis heeft. Hij is manisch depressief. En soms vreet hij wel eens wekenlang, maandenlang zijn pilletjes te slikken. Ja, en als je een bipolaire stoornis hebt en je neemt je pilletjes niet.
1: Dat komt niet goed.
0: Dat komt niet goed, kan ik je vertellen. Dan kun je nog wel eens hele domme dingen roepen en hele domme dingen doen. En dat heeft hij dan ook gedaan. En dan denk ik, aan ja, deze man die is gewoon ontzettend ziek. Punt. Dat kun je zeggen wat je wilt of wat niet. En hij zegt
1: dat
0: dan zelf,
1: wel de feiten. Ja.
0: Ja, hij zegt dan zelf ook van ja, als ik die pilletje slik, dan word ik geremd in mijn creativiteit. Ja, als je dan toch een creatief mens bent, ja. En die kunstenaar die zei ook, vond ik wel heel leuk in dat interview te lezen, die had het ook over dat die Kanye West heel veel verschillende ideeën had. Hij wou Gap, de kledingwinkels, die wou die paar mega winkels wou die maken. En wat was het ook alweer? Hij was in contact met die kunstenaar gekomen. Kanye West die was ergens een keer voor een zakelijke beslissing of een zakelijke bespreking. En hij zat op stoelen van die kunstenaar. En die vond hij zo mooi dat hij die met die kunstenaar heeft opgebeld. En hij zegt van, ja, eerst denk je dat het een grapje is. Zegt hij dat Kanye West je belt. En hij had een kunstwerk gemaakt, die kunstenaar. En Kanye wou dat kopen. En toen zei hij, stuur maar naar Poetin. En toen vroeg hij, ja, maar dat zegt hij, heb je dan het adres dan? Of zo? Ja, Red Square Plein in Moskou. Hij heeft hem uit het hoofd weten te praten om dat naar Poetin te sturen. En maar hij zegt ook, ja, zegt hij, hij is ook al een keer zo naar Rotterdam gevlogen. En om over kunst te maken. Hij is ook echt wel een heel veelzijdig ondernemer, is het. Maar dit is wat ik je zeg. Dus hij heeft een bipolaire stoornis, heeft hij. Ja, en als je dan,
1: hij heeft zijn trekjes.
0: Ja, als je dan als ik mijn pilletje niet slik, dan ga ik ook hele domme dingen roepen.
1: Hetzelfde hier, hoor.
0: Ja, nee, daarom dat. Dat bedoel ik. Alleen ja, ik ben dan heel trouw met pilletjes te slikken. Hey, ik zat net even te kijken op Netflix. De Rookie Season 7. Het seizoen van vorig jaar staat eindelijk op Netflix. Dus ik heb dadelijk weer wat lekkers te kijken. Maar ik zag dat alle Rocky films, die staan ook weer op Netflix. Sinds vandaag.
1: Oh,
0: ja, als je een keer
1: wat wil, ja, als je niks te doen hebt.
0: Ja, dan kun je weer al die Rocky films kijken. Ik kom even niet meer op die ene plaat. Eye of the Tiger is dat natuurlijk.
1: Van Survivor.
0: Ja, wacht, die ga ik ook even... erbij zetten. Daar had ik ook eigenlijk wel zin in. Deze plaat, die zit ook in een Rocky. Dat is volgens mij Rocky 3, Rocky 4. Ik weet het niet. Zo goed kijk ik ze ook weer niet uit mijn hoofd. Ik heb het over James Brown en Living in America. Dat is, je moet maar eens gaan kijken, filmpjes van Eddie Murphy. En Eddie Murphy, die doet dan James Brown daar. En Eddie Murphy heeft ook een hele oude show. Delirious en... ik weet even niet hoe die andere stand-up show heet, maar volgens mij is het in Delirious. En dan doet hij ook onder andere James Brown daar. En dan zegt hij, ja, James Brown, die heeft de zinnen uitgevonden. En zegt hij, en dan staat hij daar met zijn band. En die band van hem, die denkt, is goed. En dan zegt hij, ja, we gaan dat doen. En dan moet je maar eens op het einde van dit liedje horen. Ze hebben ook samen met elkaar opgetreden. Maar het einde van dit liedje neemt hij, denk ik, toch wel een beetje muzikaal wraak op Eddie Murphy. Want hij zingt op een gegeven moment, Eddie Murphy, eat your heart out. Dat vind ik wel leuk. Zoek maar laatst een keer op. We gaan even een blokje Rocky doen. Dat doen we met Jane Brown en Living in America. En zometeen ook nog Eye of the Tiger van Survivor voor je klaarstaan.

0: Wat had ik voor jou klaarstaan? Survivor, die had ik nog beloofd. Eye of the Tiger en Sex on Fire van Kings of Leon. Ben ik niet zo'n hele grote Kings of Leon fan. Maar soms vind ik deze wel leuk.
1: Deze kan er altijd goed.
0: Ja, je hebt ook nog die Nederlandse versie van Seks met die Kale. Ja, nee, ken je die niet?
1: Ja, die heb ik op Koningsdag voorbij horen.
0: Ja, komen, ja, dan hoor je dat allemaal weer voorbij komen en noem het maar weer op. En ik heb ze wel, ik weet niet of jij dat dan zonde vindt. Ik stond op een festival, Rock Werchter. Het was 2009, het was 2010, dat moet je me even onthouden. En toen kon ik kiezen tussen Kings of Leon te gaan. Die stonden op het hoofdpodium en in de tent was Grace Jones.
1: Nou, ik zou toch voor Kings of Leon gaan.
0: Ja, nee, ik ben toch naar Grace Jones gegaan. Ja, nee, ik kon er niks aan doen. Ik had daar toch wel iets meer zin in. We zitten alweer bijna aan het einde. Ik heb nog wat oude muziek voor je klaarstaan. Don't Walk Away, dit zijn de Four Tops.

0: Men Without Hats en Safety Dance. En daarvoor ook nog Charles Brandley en Ain't the Sint. Jij wilde afscheid nemen, hè?
1: Ja, we gaan nou afscheid nemen van jullie. Ja, we zitten er alweer doorheen. En ja. We gaan lekker afsluiten met een
0: Wacht even. Morgen ben ik er weer. Van 10 tot 1. Jij bent de vrijdag weer, als het goed
1: ik
0: is.
1: Ik ben de vrijdag zeker weer.
0: Ja,
1: bij.
0: Nee, daarom. En zo meteen tussen 2 en 4 de matinee. En nu mag jij hem aankondigen. Nu mag je afscheid nemen.
1: Skrillex met Bangarang. Ik zou zeggen, word lekker wakker. En ga lekker lunchen.
0: Ja, wij hebben het wel nodig volgens mij, hè?
1: Zeker.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. Het politieke conflict in Hongarije tussen premier Magyar en president Sulyok is geëscaleerd. Magyar eist dat Sulyok zou aftreden, maar een gesprek vanmorgen bij het presidentieel paleis leverde niets op. Magyar kondigde aan binnen een maand de grondwet aan te passen om de president te kunnen ontslaan. De parlementsvoorzitter neemt intussen de presidentiële taken over. Het selectieproces voor een nieuwe bestuursvoorzitter bij Heineken is nog gaande. De ambtstermijn van topman Dolf van der Brink als voorzitter van de Raad van Bestuur eindigde op 31 mei. Een opvolger is nog niet bekendgemaakt. Verdere details over het verloop en de afronding van het selectieproces zijn niet beschikbaar. En het Amerikaanse leger heeft afgelopen zaterdag en zondag aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.

Dan kijk, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje en dan kan er niemand vrij staan. Als je dan in de ogen schouw neemt dat die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander heb je gewonnen. Dus als ik zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat die wereldkampioen gaat worden. Sorry, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd moet hij om elke pol zijn gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

ik ben Johan. En een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Het zijn de Rode Duivels. Wat het willige, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen.

ja, je kan er natuurlijk lang en breed over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Jonny, ruk nou eens op met die bal.

Sorry, ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nuestros problemas. Kijk nou eens, todos apparaturos naar de klotos. Dat had je eens in Amsterdam moeten flikken toen ik zei het was als jij en ik woonde erin achter. Had je een balkonnetje van 2,5 meter. Buiten ligt er gewoon een...

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Raad van State waarschuwt dat regels voor vuurwerkontheffingen bij het aankomende particuliere vuurwerkverbod te soepel zijn. Het kabinet wil vanaf de jaarwisseling vuurwerk voor particulieren verbieden. Clubs en buurtverenigingen mogen met een gemeentelijke ontheffing nog wel vuurwerk afsteken tot maximaal 200 kilo op een goed bereikbaar terrein. Het politieke conflict in Hongarije tussen premier Magyar en president Csolyok is geëscaleerd. Magyar eist dat Csolyok zou aftreden, maar een gesprek vanmorgen bij het presidentieel paleis leverde niets op. Magyar kondigde aan binnen een maand de grondwet aan te passen om de president te kunnen ontslaan. De parlementsvoorzitter neemt intussen de presidentiële taken over. Het selectieproces voor een nieuwe bestuursvoorzitter bij Heineken is nog gaande. De Amstelmijn van topman Dolf van der Brink als voorzitter van de Raad van Bestuur eindigde op 31 mei. Een opvolger is nog niet bekendgemaakt. Verdere details over het verloop en de afronding van het selectieproces zijn niet beschikbaar. En het Amerikaanse leger heeft afgelopen zaterdag en zondag aanvallen uitgevoerd op diverse Iraanse doelen. Volgens de Amerikanen is dit een reactie op het neerschieten van een Amerikaanse drone. Op X spreekt het Amerikaanse commandocentrum van zelfverdediging. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en het is het eerste uur van de matinee van deze maandag, de 1e juni. Welkom luisteraars, fijn dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en dan met name ook op de matinee. Overigens staan al onze vakanties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. Mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek is Olaf Bos en de redactie die heeft de volgende gesprekken geregeld voor dit uur. De nieuwste roman van schrijver Wim van Waardhuizen, onder de titel Aanslag in de Hermitage, is net verschenen. Hij zit al tegenover me en komt er live in de studio over vertellen. Major Frida Hanauer van het Leger des Heils Apeldoorn nodigt alle luisteraars uit voor de Donutdag, die aanstaande zaterdag de 6e juni bij het Leger des Heils gehouden wordt. En het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van André Hazes, Kleine Jongen.

Orpheus wijkt uit. Hocus Pocus, Zuiderpark, jeugd en familie. Komt dat zien. In de eerste week van juni strijkt er een mooi theatertent neer in het Zuiderpark in Apeldoorn. Vanaf €5 kan je kijken naar de magische voorstelling Hocus Pocus. Een familievoorstelling over twee goochelende clowns op hun retour. Het lukt ze om nog één keer hun magische circus in oude glorie te doen herbeleven. Deze voorstelling voor jong en oud wil je niet missen. En we gaan nu naar Daddy Cool van Boney M.

0: Tegenover mij is ze aangeschoven, Wim van Waardhuizen. Welkom, Wim.
1: Dank je wel.
0: Ja, je hebt hier wel eens eerder gezeten voor wat eerdere boeken van je, om daar wat meer over te vertellen. Maar voor de luisteraars die toen niet hebben geluisterd, misschien kun je iets meer over jezelf vertellen.
1: Nou, ik ben Wim van Waardhuizen. Vroeger heb ik hier ook in Apeldoorn bij het heette toen nog lager onderwijs gewerkt. Ben later in Deventer bij het voortgezet onderwijs gekomen. Was ik geschiedenisleraar, maatschappijleer. En in de coronatijd, toen ik op een gegeven moment niks meer kon doen met andere mensen, ben ik gaan schrijven. En mijn eerste boek ging over de Tweede Wereldoorlog. En dat waren allemaal eigenlijk verhalen van familieleden die ik onthouden had, opgeschreven had. En daar heb ik een boek van gemaakt. Vijf verloren jaren heette dat boek. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, nou, dat is de korte geschiedenis geweest, want ik ben ook in de oorlog geboren. Ik ga nou echt de geschiedenis induiken. En dat is een boek geworden over de slavernij, zo rond 1700. En dat boek heet Een engel tussen slaven en slavinnen. En daar ben ik op gekomen toen ik vroeger naar de kerk ging met mijn ouders, die waren bij de gereformeerde gemeente. Mm-hmm. Daar werd nog wel eens een preek voorgelezen als er geen dominee was. En dat ging over dominee Smijtengeld. Uh-huh. En dat vond ik altijd een hele aparte figuur. En ik denk,
0: ja,
1: daar
0: alleen
1: ga ik eens
0: de naam al, hè?
1: Alleen de naam al.
0: Ja.
1: Ik ben daar mee in gaan verdiepen. En wat blijkt nu? Hij was de enige dominee in Nederland die tegen de slavernij was.
0: Kijk.
1: Nou, dat vond ik al geweldig. Dus ik denk, daar ga ik dan omheen een figuur verzinnen, en die heette Berend. Die gaat dan op zo'n schip. Hij moet wel, want zijn ouders zijn overleden. En gaat dan op zo'n slavenschip mee. En dat is dus een heel spannend verhaal geworden.
0: Ja, ja. Dus dan hebben we weer iets heel anders, maar toch ook weer uit de geschiedenis. Ja. He, want ik begreep ook wel dat je had een bijzondere manier van ook in je klas bezig zijn met verhalen.
1: Ja, oh ja, dat heb ik van mijn vader. Mijn vader die vertelde altijd fantastische verhalen. En dat heb ik gewoon overgenomen. En in de klas deed ik dat ook. Vrijdagmiddag, laatste half uurtje, een verhaal. En dat liep altijd door. En als ik dan naar de klok keek dat het bijna 3:30 werd, dan maakte ik spannend. En dan ging de bel. En dan, ja, stop. Ah, nog even doorgaan.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar dat was een hoogtepunt altijd. Dat vond ik altijd leuk. Die kinderen vonden het prachtig. En de week erop gingen we weer verder.
0: Ja, je hebt ook nog een kinderboek geschreven.
1: En toen dacht ik, en dat kwam ook door oud-leerlingen. Ook toen in die tijd waren er heel veel kinderen die waren allemaal met postzegelsparen bezig. Ja. Tegenwoordig is dat helemaal niet meer in.
0: Nee.
1: En toen kwam ik iemand tegen die zei van dat boek of dat verhaal over die jongen met die postzegel, daar moet u een boek over schrijven.
0: Aha.
1: Toen dacht ik, nou, dat ga ik dan doen. Dus ik heb daar een boek over geschreven. En dat heet een mysterie van de gestolen postzegel. En dat is, heel veel kinderen hebben dat ook later gekocht en vonden het een heel leuk boek.
0: Ja,
1: ja,
0: ja, ja, zo zie je maar. Want je vertelt net van, je bent eraan begonnen op het moment dat corona er was. Hè, ja. Dus jij hebt van de ellende, daar heb je iets moois uit kunnen halen.
1: Ja. Voor mij zeker. Het is verslavend.
0: Ja.
1: En nu ben ik dus met het vierde boek, die heb ik hier voor me liggen, net met de post meegekomen.
0: Ja.
1: Ik heb me even doorgebladerd. Het was even in het begin een foutje vorige week. Ik vond de druk niet mooi.
0: Nee.
1: Maar het is nu helemaal goed. Ik heb hem hier voor me liggen en ik ben er heel tevreden over.
0: Ja, want op de voorkant staat een prachtig, wat noem je dat? Portretfoto?
1: Ja, het is een foto van de Hermitage in Sint-Petersburg.
0: Ah.
1: En dat wist ik ook niet hoor, maar dat is het museum in Rusland.
0: Ja.
1: En die, je gaat. Ik wilde nu dus een boek maken van deze tijd.
0: Mm-hmm.
1: Dat is natuurlijk wel lastig, want ik krijg mensen die leven nog. En de uitgever zei, schrijf nou voorin dat het niets met mensen te maken heeft. Ze lijken erop, maar het heeft er niets mee te maken.
0: Oké, okay, nou, we gaan zo dadelijk horen wat meer over wat je allemaal ingebracht hebt in dit boek. Maar je hebt ook een muzikaal nummer dat je graag wilde horen.
1: Ja, van ABBA.
0: En dat is?
1: Dancing Queen.
0: Oké, daar gaan we nu naar luisteren.

0: Tegenover mij zit dus de schrijver Wim van Waardhuizen. Hij heeft net verteld hoe hij in ieder geval tot het vertellen van verhalen kwam. En zijn nieuwste boek, staat een prachtige prent voorop van de Hermitage in Rusland. En in de pauze, terwijl we luisterden naar de Dancing Queen, vertelde je Wim dat het nog helemaal niet zo makkelijk is om een beeltenis voorop een boek te krijgen.
1: Nee, zeker niet. Ik had een hele andere, maar de uitgever zegt dat kan niet, want daar moet, daar gaan ze over zeuren. We gaan wat anders opzoeken. Nou, samen met de uitgever hebben we nou deze voorkant. Ik vind hem mooi. Ik vind hem. Het is echt het grootste museum van Rusland.
0: Ja.
1: De Hermitage. En we hebben een tijd geleden, voor de corona, hebben we ook een Hermitage in Amsterdam gehad.
0: Klopt.
1: En ze hadden vaak hele goede met elkaar, van die waren ze in overleg. En dan kwam er weer een heel stel uit Rusland. En van Rusland, van Nederland naar. Dat ging prima.
0: Ja.
1: Ja, en toen de inval van de Russen in de Oekraïne plaatsvond en corona, toen was het afgelopen.
0: Ja.
1: Hier in Amsterdam heet het geen Hermitage meer. En het komt ook in mijn boek voor dat een hele bekende Russische schilder, mm-hmm, die had net voor die tijd dat dus die oorlog begon, ja, en corona, had hij een fantastisch mooie serie schilderijen hangen in de Nederlandse toen nog Hermitage.
0: Ja.
1: En die hebben nou zeker 10 jaar... hebben ze daar gehangen. En in dat boek van mij is het dan weer teruggekomen.
0: Ja, ja.
1: En
0: ja, ja.
1: Dat is ook rond die tijd is dat ook echt gebeurd.
0: Ja, ja, ja, want hoe kwam je tot het idee van dit boek?
1: Nou, het eerste was actie voeren. Iemand die actie voert. Dat is tegenwoordig heel erg in, actie voeren.
0: Ja.
1: Met,
0: ja.
1: Nou, je wil dit niet, je wil dat wel. En zo'n figuur heb ik toen verzonnen voor mezelf. En dat was een Vincent. Dat is de hoofdpersoon. Dat is een iemand die heel goed kan schilderen. Maar hij komt op geen kunstacademie, want ze zeggen allemaal, ach, dat is niet meer van deze tijd.
0: Ah.
1: Je moet heel anders schilderen, je moet je ziel blootleggen, je moet dit doen en dat. Dat hebben vroeger die mensen gedaan, maar dat doen we nou niet meer. Dus hij is een beetje teleurgesteld, ja, ook een beetje kwaad ook, dat hij niet aangenomen wordt. Zo begint het ook.
0: Dat weer een best jonge man dus.
1: Een jonge man van een jaar of 25, okay, 26.
0: Ja.
1: En die wordt steeds afgewezen. En dan moet hij toch iets gaan doen. En nou ja, hij woont in een boerderij op het platteland met zijn moeder en zijn vriendin. En op een gegeven moment dan gaat hij auto's rijden voor een autoleasebedrijf.
0: Mm-hmm.
1: Ja, hij moet wat verdienen.
0: Ja.
1: Dus
0: ja,
1: hij komt heel vaak overal, dan weer in Groningen, dan weer in Maastricht. Nou, dat was het thema. En in die tussentijd broedt hij op iets van, ik moet de wereld laten zien dat het ook anders kan. En hij schildert dan met prachtige schilderijen, maar altijd met een bodem.
0: Mm-hmm.
1: Met iets van, als je dat ziet, dan word je erop gewezen, het gaat niet goed met het milieu.
0: Ja.
1: Een voorbeeldje, een viaduct met prachtige bloemen. Nou ja, echt fantastisch, maar daar ligt tussen allemaal blikjes, papier.
0: Oh ja. Ja.
1: En al die schilderijen hebben dat.
0: Ja. Ja.
1: Maar niemand accepteert dat, vindt dat niks. Maar hij wil daarmee, mm-hmm, proberen iets te doen aan de verandering van wat we nu allemaal fout doen.
0: Ja.
1: En dat is dan het begin. En dan komt hij door toeval. Hij heeft dan op een gegeven moment een lekke band. En dan staat er opeens een busje stil. En iemand die een beetje Duitsachtig spreekt,
0: ja,
1: die zegt dan, waar moet je naartoe, naar het station? Nou,
0: mm-hmm.
1: En nou, dan komen ze tot praten en dan zegt hij, ben jij een Duitser? Nee, ik ben een Rus. Mijn ouders zijn, tenminste mijn vader, die was niet voor het regime wat er kwam.
0: Nee.
1: En die woont nu in Utrecht. En
0: ja,
1: die heeft een galerie en verkoopt schilderijen. Nou,
0: ah,
1: dan begint het.
0: Nou, dat is een mooie link natuurlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ja,
0: wel een,
1: ja,
0: mooi toeval dat je die, ja, dan ontmoet. Ja, ja.

0: En ik vroeg even aan je, inderdaad ook weer tijdens ABBA, hoe ga jij te werk als je schrijft?
1: Nou, in het begin heb je dan, ik wil in ieder geval iets uit deze periode, daar begin ik mee. Ja. En dan actie voeren wordt heel veel gedaan. Soms prachtig, mooi, waar ik helemaal achter sta, maar soms ook helemaal niet. Ja. En ik wil dus nou iemand hebben die dat ook heeft. Hij wil actie voeren.
0: Ja.
1: Nou, en dan begint het. Nou, dan op een gegeven moment, dan heeft hij een lekke band en dan stopt er een wagen, een auto.
0: Ja, de man die dus origineel uit Rusland komt.
1: Ja, ja. Nou, dus zijn zoon is het. Zijn zoon, nou, zoon te zijn. Ja. En ja, en dan gaat het natuurlijk helemaal anders worden.
0: Ja.
1: Want die vader van die jongen, die heeft nog contacten met zijn broer, die een galerie in Moskou heeft.
0: Aha.
1: En dan komt er dus op een gegeven moment, denk ik, hey, wacht even, die schilderijen die dus in de Hollandse galerie, in de Hermitage, nog hingen, of nou, die waren inmiddels in de kelder terechtgekomen, ja, die moesten weer terug.
0: Ja.
1: Dus die man krijgt dus opdracht om met een bus die schilderijen terug te brengen naar Moskou.
0: Kijk, kijk.
1: En dan zegt gelijk die vader van die jongen, die zegt, nou, neem we jouw schilderij ook mee. En jij gaat ook mee, want dan ga ik daar allerlei dingen organiseren. Nee, dat komt wel goed. Maar zijn vriendin en zijn moeder falen kan tegen. Met de Russen doe je dat niet.
0: Nee.
1: Maar uiteindelijk gaan ze toch.
0: Ja, ja, en het heet dus niet voor niets aanslag in de Hermitage. Een daad die de wereld wakker moest schudden.
1: Ja, heel goed dat je dat zo zegt. Dat je dat zo zegt. Moest.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, dus daar zit ook een grote spanning in. Je bent zelf niet in Rusland geweest. Ook niet naar die Hermitage. Maar dat is natuurlijk zoveel op internet te vinden.
1: Ja, ontzettend veel.
0: Ja. Ja.
1: Ik wist precies op een gegeven moment wanneer de openingstijden zijn ervan.
0: Oh, ja.
1: En wie de directeur is. De Hermitage bestaat niet alleen uit dit gebouw, maar nog een heel groot gebouw daarvoor. En nou, hoe je de grenzen overging, kan je zo nagaan hoe dat gaat bij Wit-Rusland. Heel moeilijk. Nou, ga ik allemaal uitzoeken.
0: Ja.
1: Ze krijgen daar problemen. En, nou, elke keer moet je weer wat uitzoeken.
0: Ja.
1: En kijken hoe is dat nou in werkelijkheid.
0: Ja.
1: Nou, en dan, dan gaat het soms vanzelf. Dat er weer een nieuwe episode komt.
0: Ja, want je vertelde ook aan mij van op een bepaald moment had je ergens gelezen dat er een mooi monument was. En toen je daarbij ging kijken, was dat eigenlijk niet of nauwelijks meer te vinden.
1: Ja, dat was aan het eind. Hij moet dan, want hij wordt gezocht. Hij wordt gezocht. Ze denken dat hij dus iets met de Russen heeft.
0: Ja.
1: Maar juist niet, want hij wil juist wat anders gaan doen.
0: Ja, ja.
1: En dus hij moet dan te voet moet hij de grens over. En nou, dan had ik dus op een gegeven moment, dan kwam hij daar in een moerasachtig gebied bij Enschede. En ik zag van de VVV dat daar een heel mooi fietspad was. Nou, dat heb ik dan erin verwerkt.
0: Ja.
1: En er stond ook bij dat er een heel mooi monument was van een Amerikaan die dat gemaakt had in 1999. Toen de grenzen opengingen in Europa. Dat iedere Europeaan die dan van Europa was, die kon dan zonder paspoort de grenzen over.
0: De Schengen, had het met Schengen te maken of niet?
1: Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En een zekere Oppenheim, die heeft toen een monument gemaakt van, ik ga het zo doen, het is een ster. En die ster die ligt dan, of die komt op aarde. Het is een heel groot monument. Mm-hmm. Die komt dan op aarde, maar die breekt dan twee punten af in Nederland.
0: Ja.
1: Maar dan schuift die door naar Duitsland, naar het Duits gebied, naar Granau. En daartussen heeft hij dan met glasachtig spul, heeft hij net zodat het net lijkt dat die ster daar over de grond van Nederland naar Duitsland sleepte. Maar open. Het is helemaal open. Nou, toen dat heb ik dus erin verwerkt van, hij kwam daar dan in het boek, schreef ik dan dat hij daar kwam. En dat hij zei bij zichzelf, schitterend, toch mooi uitgebeeld dat die man dat zo uitbeeld.
0: Ja.
1: Voor, nou, Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, stel nou voor dat het niet zo is. Dat het...
0: Ja.
1: Toen ben ik met mijn vrouw er naartoe gegaan. Ja. We hebben het bekeken. Niemand wist dat bestond.
0: Nee.
1: Niemand.
0: Nee.
1: En iemand die zelf... Ik woon hier 74 jaar, zei hij. Ja. Maar ik weet niet eens waar je het over hebt.
0: Nee.
1: Ja. Dus ik moest het herschrijven. Ja. Het werd nu dat hij daar stond en dat er iemand zei... erg hè, dat het allemaal zo erbij ligt.
0: Ja, nou, je kan inderdaad prachtig vertellen alleen al. Dus ik kan me zo voorstellen dat dit boek ook weer een hele mooie schrijfstijl is. Als nu luisteraars zeggen van wij willen dat boek ook graag aanschaffen. Hoe kunnen ze dat doen?
1: Nou, dat kan bij de Readshop. Ik ga in 27 juni... heeft de Readshop gevraagd aan mensen die in Apeldoorn... in de omgeving schrijven, om dan daar te staan. Dan
0: gaan waar is de Readshop?
1: Readshop in het winkelcentrum.
0: Welk winkelcentrum?
1: Ja,
0: Is het een Anklaar of is het... Het Fort?
1: Nee, het is het winkelcentrum waar ik even niet op gekomen.
0: De Maten?
1: Nou, zeg maar de Maten. Het grote winkelcentrum De Maten.
0: Oké. Okay. Ja. En dan de Readshop en dan 27 juni, zeg je?
1: Ja, dan staan we daar met allemaal kraampjes.
0: Ach, en
1: dan sta ik met mijn boeken daar ook.
0: Ja.
1: En nou, heel leuk dat ik nou weer een nieuw boek heb.
0: Ja. Ja. Ja, want er zijn veel Apeldoornse schrijvers, hè?
1: Jawel. Ja.
0: Ja, dus dat is een mogelijkheid bij de Readshop. Dan kun je er meteen een handtekening in zetten.
1: Ja, dat kan ook. Maar bij bol.com, daar is die ook te bestellen.
0: Ja.
1: En bol.com, nog wel wat...
0: En je hebt ook de uitgever, zie ik hier staan, Bookscout.
1: Bookscout kan je bestellen, ja.
0: Dus dat is dan ook nog een mogelijkheid. Want met zo'n enthousiast verhaal is natuurlijk ook wel de bedoeling... dat mensen het ook, gaan lezen.
1: Ik hoor graag hoe ze het vinden.
0: Ja.
1: En ik weet wel dat mijn eerste boek, dat ging over de oorlog. En mijn zwager die zei, Wim, ik lees nooit...
0: Nee.
1: Maar ik heb het in één stuk achter elkaar uit. Maar ja, het was wel zo dat er allemaal bekende gevallen bij waren... waar want hij was ouder, meegemaakt had. Ja. En dat is natuurlijk wel weer aantrekkelijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Nou, we weten nu dus waar we het boek kunnen krijgen. Het is een paperback, 252 pagina's, zie ik.
1: Ja.
0: En het is dus net verschenen. Je hebt de eerste...
1: Ik heb hem net vandaag.
0: Net vandaag heb je hem binnengekregen. Dus de 27e is het in ieder geval.
1: Ja.
0: Juni dat iedereen in de Readshop kan aanschaffen en kan gaan lezen. Ligt hij ook nog in de andere boekhandels in Apeldoorn?
1: Nou, het is wel de bedoeling dat ik... dat doe ik altijd hoor.
0: Ja.
1: Ik heb met die andere ook gedaan. Dan ga ik langs en dan mag ik er een stapeltje neerleggen.
0: Ja.
1: Dat gaat weer gebeuren.
0: Ja. Nou, heel mooi om dat ook te weten. Hebben we nog iets belangrijks vergeten, Wim, over je nieuwe boek?
1: Nou, het is van deze tijd. Het is echt wat ik net vertelde over die ster van die Amerikaan Oppenheim. Dat ga je allemaal uitzoeken.
0: Ja.
1: En dus dan lijkt het toch wel heel echt allemaal. Dus het is niet zo van, het is een verzonnen verhaal, maar dat kan niet. Het zou kunnen.
0: Het zou kunnen. Ja. Nou, wie weet.
1: Ja.
0: Wat voor aanslagen er nog in de Hermitage kunnen gebeuren... die de wereld wakker moest schudden. Dankjewel, Wim van Waardhuizen, dat je weer naar de studio wilde komen over je nieuwste boek te vertellen. En ik hoop dat je er weer heel veel succes mee hebt.
1: Graag gedaan. Dank u wel. Ja.
0: We gaan nu naar Black Velvet van Alana Miles.

Coda leest. Boekhandel Broekhuis, Ilja Gort, lezing en wijnproeverij. En dat gaat plaatsvinden op zaterdag 27 juni. Coda Auditorium van 4 tot 6. Kom bij Coda leest alvast in Franse zomersferen met de flamboyante wijnmaker, schrijver en televisiemaker Ilja Gort. In de lezing neemt Gort je mee naar zijn geliefde Frankrijk en tijdens de mini-wijnproeverij maak je kennis met twee van zijn eigen wijnen. Een inspirerende middag vol verhalen, smaak en gezelligheid. We gaan nu naar Earth, Wind & Fire met September.

0: Leger des Heils nodigt Nederland uit voor ontmoeting tijdens Donutdag. Wat dat inhoudt, majoor Frida Hanauer van Leger des Heils Apeldoorn kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag. Ik hoor ineens een in gesprekstoon, dus ik denk niet helemaal dat dat de bedoeling was. We gaan even kijken. De Donutdag. De meeste Leger des Heils in Nederland doen het op vrijdag 5 juni. Maar ik heb begrepen dat het in Apeldoorn gaat plaatsvinden op zaterdag 6 juni. Ondertussen is Oscar Olaf, moet ik zeggen, even aan het kijken of die majoor Frida Hanauer weer aan de lijn krijgt. Nee, hij schudt even. Even kijken of dat... Nee. Het is namelijk de bedoeling dat ze op die dag... En het is natuurlijk iets... Goedemiddag. Nee. Het is de bedoeling dat veel mensen contact met elkaar maken. En het komt origineel, heb ik begrepen, komt het uit Amerika. Want ja, de donuts die kennen we natuurlijk ook allemaal vanuit Amerika. En ja, het is gelukt. Majoor Frida Hanauer, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hallo. Ja, ik heb al iets verteld dat donuts en Amerika waarschijnlijk bij elkaar horen. Maar ik neem aan dat u daar nog veel meer over kunt vertellen.
1: Ja, dat klopt. We hebben aankomende zaterdag hebben wij onze Donutdag.
0: Ja.
1: En dat is een wereldwijde dag binnen het Leger des Heils. En dat heeft te maken al vanuit de Tweede Wereldoorlog... dat er heel veel jonge vrouwen donuts gingen bakken... en uitdelen op het slagveld voor de soldaten die daar aan het vechten waren. Want ze wouden graag iets van... Ja, van thuis wouden ze wat meegeven.
0: Ja.
1: En daar is eigenlijk de Donutdag vanuit ontstaan. En die vieren we, of die doen we nu elk één keer per jaar. En dat is nu aankomende zaterdag bij ons.
0: Kijk, op heel veel plaatsen wordt het op de vrijdag gedaan, maar Apeldoorn doet het op de zaterdag, hè?
1: Ja, wij hebben ervoor. Er zijn ook een aantal plaatsen die het ook op de vrijdag en zaterdag doen, twee dagen. Maar wij hebben het naar de zaterdag verschoven, omdat we er ook een familiedag aan koppelen. Dat mensen kunnen komen, kinderen kunnen komen. We hebben een hele leuke dag. Zaterdag op het Hofveld 21-23. Daar vanaf 10 tot 2 uur kunnen mensen komen kopje koffie drinken, thee drinken met een lekkere donut. De kledingwinkel is open, maar er is ook een groot springkunst bij ons op het plein. Met allemaal activiteiten voor kinderen. Dus opa, oma's, mama's en papa's, iedereen is uitgenodigd om te komen.
0: Nou, dat is heel geweldig dat, iedereen daar naartoe kan komen. En dat jullie het ook helemaal georganiseerd hebben voor gezinnen. Hè, met het springkussen en spelletjes. En,
1: ja.
0: En ik zie nou ook nog wel dat er ook nog wel op sommige plekken vrijwilligers samen met bewoners de wijk intrekken om donuts uit te delen. Maar dat doen jullie niet, denk ik dan.
1: Dit keer niet. Vorig jaar hebben we dat wel gedaan.
0: Ja.
1: Maar nu concentreren wij ons echt op, ja, wel op de buurt hier op het Hofveld zelf en op het Adelaarsplein.
0: Ja.
1: Maar verder proberen we ook mensen echt uit te nodigen naar ons gebouw om daar te komen. En ook om aan activiteiten mee te doen voor de kinderen. De spelletjes, het springkussen, om bij ons te komen.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk ook mooi om meer kennis te maken. Hè?
1: Om de locatie te zien en wat we allemaal hebben in ons gebouw.
0: Ja, want jullie organiseren veel meer dingen, hè, voor de buurt.
1: Ja, we hebben één keer in de maand altijd een family day. Dat is op de zaterdag van 10 tot 12:30. Hebben we dat voor de kinderen ook weer met ouders of opa's en oma's. En dan organiseren we dat. We hebben door de week hebben we zeg maar onze breiclub op de donderdagochtend. We hebben onze crea-avond één keer in de maand op een donderdagavond. Dus allerlei dingen hebben wij ook in ons gebouw voor onze buurtbewoners.
0: Ja, en als je bij jullie op de site gaat kijken, dan kun je al die activiteiten terugvinden.
1: Ja, kunnen we allemaal zien wat er allemaal in ons gebouw te doen is. Ook wanneer onze kledingwinkel open is. Die is op de maandag, de woensdag en de vrijdagochtend open. Dat staat er ook op. Daar staat alle informatie op.
0: Ja, maar dit is een extra speciale dag, de donutdag. En die gaan jullie dus aanstaande zaterdag doen van... Nog één keer de tijd graag?
1: Ja, van 10 tot 2 uur 's middags.
0: En het adres?
1: Hofveld 2123.
0: Nou, ik hoop dat er heel veel gezinnen op afkomen, want jullie hebben dat weer heel mooi georganiseerd. Fijn dat u in de uitzending wilde komen, Major Frida Hannauer van Leger des Heils Apeldoorn. Dank je wel.
1: Nou. Dank u wel voor uw tijd. Dank u wel.
0: Graag gedaan. Dag. We gaan naar Let It Be van de Beatles.

We lopen naar het eind van het eerste uur van de matinée van deze maandag, de 1e juni. Olaf Bos, mijn technicus van dienst. En ik hoop natuurlijk dat u zo dadelijk ook weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En dan met name op de matinée. We gaan er nu even uit met You Can Call Me Al van Paul Simon. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2 in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Voormalig OMT-lid en microbioloog Jan Kluitmans ervaarde de neveneffecten van coronamaatregelen als knellend. Dat verklaarde hij tijdens een verhoor door het parlementaire enquêtecommissie Corona. Hij vroeg zich af of meer aandacht nodig was voor sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen. Bij een volgende crisis pleit hij voor bredere advisering met meer expertise binnen het adviesorgaan. De 58-jarige CZA, verdacht van het doodschieten van zijn onderbuurvrouw in Rijswijk, verklaarde voor de rechtbank vandaag dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk was voor wat er was gebeurd. In een afscheidsbrief schreef de 38-jarige vrouw echter dat zij al langere tijd vreesde voor haar leven door toedoen van A. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag, met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, en dit is het tweede uur van de matinee van deze maandag, de 1e juni. Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken voor ons geregeld. Marloes Rekers zit al tegenover mij. Ze is werkzaam bij de gemeente Apeldoorn, maar ze organiseert op vrijwillige basis samen met de anderen het bedrijven Beach Volleyball Toernooi op de beachvelden van Dynamo in Apeldoorn. En wat we daar allemaal van kunnen verwachten, daar gaat ze zo dadelijk over spreken. Tessel Hengelveld, programmamaker van Coda Apeldoorn, gaat in op het historisch café van 5 juni... dat in teken staat van de Nationale Archeologiedagen en de Dag van de Architectuur. En Milan Roerdink van taalontwikkelingsplatform Gras, onderdeel van Poppodium Gigant, nodigt Noord-Gelderse muzikale acts uit zich aan te melden om onderdeel te worden van de Groene Golf. Nou, en het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht, en daar is een zanger bij die op mijn middelbare school heeft gezeten, van Toontje Lager, en we gaan naar Stiekem Gedanst.

30 mei tot en met 5 juli. Toon je kunsten bij Gigant. Alle Apeldoorners het podium op. In juni zijn de podia van Gigant voor Apeldoorn. Gedurende een maand staat Gigant bol van voorstellingen en activiteiten door Apeldoornse kunstenaars. Kom kijken naar onder andere Maurits Koster, English Theatre Apeldoorn, Apeldoornse jeugdorkesten, Monkey Jam en Guy Galerie. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is Roxette, Listen to Your Heart.

0: Tegenover mij is aangeschoven Marloes Rekers. En als je de googelt, dan zie je dat ze heel druk is met energiepunt. Verbinder, energietransitie. Maar daarvoor is ze hier niet vandaag. Want ze is vrijwillig in de organisatie van het bedrijven Beach Volleyball Toernooi bij Dynamo. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, vertel er iets meer over, want het vindt aanstaande donderdag plaats, hè?
1: Ja, aanstaande donderdag hebben we het bedrijven beachvolleybal toernooi. Dat doen we nu, ik doe het zelf 3 jaar, maar het bestaat inmiddels 9 jaar. Dus volgend jaar hebben we 10-jarig jubileum.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en het is groeiend. We hebben het een aantal jaren nu bij Soap gedaan, aan het kanaal.
0: Ja.
1: We hebben eigenlijk dit jaar gemeend van, goh, we moeten misschien aansluiten bij een volleybalclub.
0: Mm-hmm.
1: Dynamo heeft een aantal beachvelden liggen naast het WSV-terrein. En zij zeiden van, nou, wij zien het ook wel zitten om dit te organiseren met alles eromheen. Dus ja. We hebben het aangegrepen. En we gaan dit jaar voor het eerst dus verplaatsen van Soap richting de beachvelden van Dynamo.
0: En er doen maar liefst 36 deelnemende teams.
1: Nou, ietsjes minder. Inmiddels zijn het er 33 geworden.
0: Oh, 33.
1: Een paar konden het toch niet voor elkaar krijgen. Nee. Maar wel heel veel verschillende bedrijven. Van Omnisport tot Apeldoorn Partners tot de Kabat. Meubelbaas, de winnaar van vorig jaar, doet weer mee.
0: Aha.
1: Veenemaan, Apenheul, Rouwenhorst.
0: Nou,
1: heel veel Apeldoornse bedrijven. Dus het is super tof en het wordt steeds groter.
0: Nou, geweldig dat jullie daar zo'n mooi succes mee hebben.
1: Zeker, ja.
0: En hoe ziet de dag er donderdag uit?
1: Nou, we beginnen om 4 uur. En dan beginnen we eigenlijk met een demonstratiewedstrijd van topvolleyballers van Dynamo. Die echt laten zien, zo moet het.
0: Ja.
1: Nou ja, daar kunnen wij natuurlijk niet aan tippen.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Dat wordt wel tof.
0: Yeah.
1: Dan komt er een korte uitleg over het systeem. Want we spelen met de recreatie, in ieder geval King of the Court.
0: Aha.
1: Dat betekent dat er 5 teams op 1 veld tegelijk bezig zijn. En dat klinkt heel gek.
0: Oh,
1: maar je draait door naar elk punt. Dus
0: okay.
1: Je kunt eigenlijk aan 1 kant punten verzamelen. Aan de andere kant niet.
0: Ja.
1: Scoor je een punt, dan ga je of naar de andere kant waar je punten kunt verzamelen. Of je gaat of je hebt een punt.
0: Okay.
1: En als je dus geen punt wint, dan ga je uit het veld en dan komt er een nieuw team in.
0: Nou, je hebt vast scheidsrechters die daar helemaal zicht op houden. Of
1: ja.
0: Moet je het zelf allemaal tellen?
1: Nee, doen scheidsrechters inderdaad. Iedereen krijgt, elk team krijgt een kleur, zodat we bij. Anders loopt alles door elkaar en dan weet je het niet meer.
0: Ja.
1: Dus zo houden we de punten bij, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, zijn er ook leeftijdscategorieën?
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee, maar het zijn voornamelijk volwassenen die meedoen van bedrijven.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat valt er te winnen?
1: We hebben in ieder geval 2 wisselbekers dit jaar.
0: Ah.
1: Normaal hebben we er 1, we hebben er dit jaar 2. Want we hebben ook een prestatiepool. En dat speelt om 21 punten in gewonnen set.
0: Ja.
1: Dus we hebben 2 wisselbekers. En wij denken eraan om clinics in ieder geval te laten geven. Door die mensen die zo goed kunnen volleyballen.
0: Ja.
1: Dus dan kan het bedrijf een keer een dagje komen om les te krijgen in volleybal.
0: Oh, dat is natuurlijk wel heel erg leuk.
1: Ja,
0: als je er al een keer naar hebt mogen kijken, dat je nog extra uitleg krijgt.
1: Zeker.
0: Maar heb je dan ook geen mannen- of vrouwenteams?
1: Nee, alles gaat door elkaar. Prestatie en recreatie, zit wel een verschil in.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat is het verschil tussen prestatie en recreatie?
1: Nou, doorgaans de prestatie die mensen kunnen, volleyballen. Dat is het eigenlijk.
0: Ja maar met de beach, met dat zand. Dat is hartstikke vermoeiend.
1: Ja, dat is loeizwaar. Ze spelen dus ook niet met 2 man, maar met 4 in het veld.
0: Oké.
1: Ja, dus normaal gesproken is beachvolleybal met 2 personen.
0: Ja.
1: En wij doen het met 4, want dan kunnen ze ook echt een leuk team samenstellen.
0: Ja.
1: En naast beachvolleybal is er natuurlijk veel meer te doen. We hebben dus tussendoor nog een demonstratie. Er komt een brassband, die is er elk jaar. Dus die gaat de boel een beetje opzwepen.
0: Ja.
1: En dan maar hopen dat het mooi weer is.
0: Ja, dat is het enige dat je niet in de hand hebt, hè?
1: Nee, dat klopt. En we hebben een springkussen voor kinderen. En er komen allerlei spelmaterialen nog bij. Nieuw spelmateriaal ook. Gaan ze uittesten. Komt een bedrijf die komt dat brengen.
0: Ah.
1: Dus kinderen zijn ook zeker welkom om te komen kijken. En nou, er is ruimte genoeg om ook andere dingen te doen.
0: Ja, en wat voor spel moet ik dan aan denken?
1: Dat weet ik eigenlijk zelf ook niet. Dat is voor ons ook een verrassing.
0: Oké.
1: Ja.
0: Er komen natuurlijk heel veel familieleden op af van de spelers. Kan
1: ja,
0: ik me zo voorstellen.
1: Familie, maar ook collega's vooral.
0: Ook collega's,
1: Omdat het toch wel om bedrijven gaat.
0: Ja.
1: Sommigen maken er ook echt wel een uitje van met hun bedrijf.
0: Ja.
1: En lekkere barbecues hebben geregeld. En ze kunnen drankjes en een hapje nemen. En Nou, duurt het ongeveer 10 uur 's avonds. Dan is het wel zo ongeveer klaar, want dan wordt het donker en dan zie je niks meer.
0: Ja. Ja. En jullie doen dat met vrijwilligers, vertelde je me.
1: Ja.
0: Jongen, hoeveel tijd gaat erin zitten?
1: Nou, als iedereen zijn taken heeft, valt dat eigenlijk best wel mee. Hè?
0: Want hoeveel vrijwilligers spreek je dan over?
1: Nou, we zijn met een werkgroepje van 5 man. Ja. Maar die avond zelf zijn we denk ik wel met 20, 25 mensen.
0: Ja.
1: Ja. Dus de bar moet bezet worden, de barbecue moet gedraaid worden. We hebben een stuk of 7, 8 scheidsrechters. Ik doe de planning van de wedstrijden. Dus moet bijhouden wie wanneer speelt.
0: EHBO'ers
1: hebben ingehuurd. Ja, zeker.
0: Jongen. Ja, maar want ik kan me zo voorstellen dat dit is de 9e keer, hè? En jij doet er voor de 3e keer aan mee. Ja, dat het nu op 33 uitkomt. Ja, dat is natuurlijk wel fantastisch dat er steeds meer bedrijven op die manier mee bezig zijn.
1: Ja, zeker. En zeker volgend jaar hebben we natuurlijk het WK Beachvolleybal in Apeldoorn. Dus het is ook echt een hele mooie aanloop daar naartoe. En we hopen dat we volgend jaar toch wel naar de 40 groeien. 40 teams, want dat kunnen we zo ongeveer aan.
0: En dat WK, wordt dat dan ook bij Dynamo gehouden?
1: Nee, dat is op Marktplein.
0: Op Marktplein? Ja. Oh, wacht even, daar wordt weer van alles
1: zeker.
0: Dan uitgestrooid.
1: Zeker, wordt weer een zandbak neergegooid.
0: Ja. Ja, ja oké. Dat is toch wel mooi dat we dat allemaal in Apeldoorn te zien kunnen krijgen.
1: Ja, dat is waanzinnig. Dat is top. Ja, vind ik wel tenminste.
0: Ja,
1: niet
0: zeker.
1: Iedereen zal het met me eens zijn, maar ik hou daar wel van die reuring.
0: Ja, ja want ik weet ook nog wel dat als je dan bijvoorbeeld naar de boekhandel die daar op de hoek zit. En je hebt dan van die volleybalwedstrijden. Die daar ook gehouden worden. Dat met alle muziek. En dat dan mensen zeggen van jongen, moet dat nou? Maar dat is natuurlijk wel prachtig dat je het mee kunt maken.
1: Ja, absoluut. Weet je, we hebben toch wel een beetje een topsportcultuur, ook met omnisport natuurlijk.
0: Ja.
1: Hè? Met het baanwielrennen en het atletiek dat we hier gehad hebben. En ook het volleybal. Volgens mij is er net nog weer een toernooi geweest voor de Four Nations League van damesvolleybal.
0: Ja.
1: Ja, dat is waanzinnig dat wij dat als Apeldoorn volgens mij mogen hosten, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is, ik vind dat fantastisch. Ja, ik hou heel erg van die sporten.
0: Ja. Ja, maar dat is ook heel belangrijk. Ik vind ook dat in Apeldoorn wordt er ook zoveel voor de oudere Apeldoornen gedaan. Hè?
1: Ja,
0: ook op
1: zeker.
0: Het gebied van valpreventie of wat dan ook.
1: Ja,
0: maar,
1: dat is Sportservice Acres ook heel goed mee bezig.
0: Ja, en de Van der Goor Stichting die daar... Ja. Waardoor je meer kunt gaan wandelen en zo. Ja, helemaal fantastisch. Wat moeten we nog extra weten voor aanstaande donderdag?
1: Nou, kom vooral langs en kom lekker kijken en meegenieten, denk ik.
0: Ja.
1: Dat vooral. Ja. En wens ons zon toe.
0: Ja, nou vooral geen regen. En vooral nog erger onweer. Absoluut.
1: Ja, laat het maar droog zijn.
0: Laat het maar droog zijn. Ja,
1: precies.
0: Dat kan me zo voorstellen. Want de beachvelden van Dynamo en de voorwaarts, is dat ook bij...
1: Ja, dat is achter Omnisport.
0: Achter Omnisport.
1: Ja, tussen de intratuin bij de ijsbaan.
0: Oh, oké, daar zijn beachvelden.
1: Ja.
0: Ach, kijk. Ja, dat wist ik ook niet dat die daar...
1: Ja, die liggen daar.
0: Okay.
1: En die worden volgens mij volgend jaar ook gebruikt als trainingslocatie... Ja. Voor de spelers van de WK Beachvolleybal.
0: Zo. Dus dan kun je iedereen daar ook nog weer in het wild bewonderen... terwijl ze aan het trainen zijn.
1: Ja, dat denk ik wel, maar dat weet ik niet zeker.
0: Nee. helemaal geweldig dat jullie dit aanstaande donderdag organiseren. Vanaf 4 uur barst het los. Hè?
1: Zeker.
0: Ja, met een systeem dat ik nog niet helemaal begrepen heb. Maar zolang de deelnemers maar begrijpen... en de scheidsrechters het allemaal in goede banen lijnen... dan komt het ongetwijfeld goed.
1: Zeker.
0: Nou, fantastisch dat jullie dat in ieder geval met het teampje van 5 vrijwillige mensen... dit allemaal weer voor jou de 3e keer dan in elkaar hebben gezet. En heel veel succes.
1: Dankjewel.
0: Ja, en keep our fingers crossed for the dry weather.
1: Zeker, dankjewel.
0: Helemaal super. Marloes, dat je naar de studio bent gekomen. Marloes Rekers. En nogmaals, heel veel succes.
1: Dankjewel, graag gedaan.
0: We gaan nu naar...

0: CODA organiseert het Historisch Café en wel op 5 juni. En wat er besproken gaat worden, wat de onderwerpen zijn... Tessel Hengelveld, programmamaker van CODA, kan ons er alles over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat staat ons te wachten op 5 juni?
1: In juni hebben we altijd een beetje traditie getrouw... de Nationale Archeologiedagen en de Dag van de Architectuur... En voor de Nationale Archeologiedagen komt Damon Ogink werkzaam bij de gemeente. Die presenteert het archeologisch jaarverslag van 2025. Dus die komt vertellen wat de gemeente dit jaar allemaal aan archeologische ontdekkingen heeft gedaan.
0: En kun je een tipje van de sluier lichten? Zijn er ook hele indrukwekkende dingen gebeurd?
1: Nou... Dat durf ik eigenlijk helemaal niet
0: zo
1: te zeggen.
0: Je
1: overvalt me met deze vraag. Ja.
0: Dan moet ik dus inderdaad naar het Historisch Café komen.
1: Naar het Historisch Café komen om te horen wat ze allemaal gedaan hebben dit jaar. Nee, ik heb nog niet gezien wat zij gaan presenteren dit jaar. En daarnaast komt Masha Parlefiet, ook van de gemeente archeoloog. En die komt vertellen over het programma tijdens Nationale Archeologiedagen. Dat is in het weekend van 19, 20 en 21 juni. En dat staat dan dit jaar in het kader van de Atlas van Apeldoorn... die dit jaar over Uddel gaat. Uh-huh. Dus dan is er onder andere een lezing in de Wilhelminahof. Dit had ik wel goed voorbereid.
0: Ha, kijk.
1: en de archeo-hotspot van de gemeente die staat... ook in Uddel dat weekend op zaterdag. En er is een bustour die wordt gegeven. Kan ik. Heel leuk. Een collega van mij die gaat met een veteranen autobus. Dus dat is een ouderwetse autobus. Gaat ze een tour doen van Apeldoorn naar Uddel. En dan weer terug naar Apeldoorn. Die vertrekt vanaf CODA.
0: Oké.
1: Dat komt ook nog later deze zomer. Komt dat nog een aantal keren terug. Dus, maar dat is in ieder geval heel leuk in het kader van de afgelopen Apeldoorn. Dus daar heb ik nu al wat verteld wat er allemaal gaat gebeuren. Maar dan bij het Historisch Café vertellen ze precies wat ze allemaal gaan doen.
0: Want er is nou ook nog een boek over de maten, hè?
1: Ja, precies. Dus in het kader van de Dag van de Architectuur gaat Ed van Gent, hij is gepensioneerd stedenbouwkundige, heeft ook al wel vaker boeken geschreven over wijken van Apeldoorn. Die heeft nu een boek geschreven over de wijk De Maten. En dat boek dat komt binnenkort uit. Maar hij gaat nu alvast daarover presenteren. Dus dat is...
0: Een mooi programma.
1: Dat is zeker. Ja, zeker een mooi programma.
0: En ik begrijp dat er voor de pauze kunnen aanwezigen... ook nog in een minuut een activiteit... onder het publiek.
1: Ja, we hebben altijd onze streng jurylid Lex, onze pianist. Die gaat altijd na een minuut zo hard eroverheen spelen... dat je iemand niet meer kan horen. Okay. Maar je hebt een minuut tijd om wat te vertellen... over je activiteit voor het publiek, wat er dan is. Dus daar krijgen we altijd een heel gevarieerd aanbod. Want er gebeurt een hoop op het gebied van erfgoed in Apeldoorn.
0: Nou, en dan is het wel mooi natuurlijk als je daar ook van alles van op kunt steken.
1: Zeker, zeker. Ja, en er wordt ook nog altijd een column uitgesproken door onze directeur-bestuurder, Karin Reinders. En ze geeft altijd haar blik op een actueel erfgoed onderwerp. En volgens mij gaat ze nu wat vertellen ook over de maten, wat natuurlijk de laatste tijd ook in het nieuws is.
0: Ja, maar wel op een hele andere manier.
1: Op een hele andere manier, maar kijkt ze daar vanuit een historisch perspectief naar.
0: Ja. En hoe laat begint de avond?
1: Om 17:30. Okay. Maar er is inloop vanaf 17:00 en het is in het café van CODA en het is gratis toegankelijk.
0: En je moet je wel aanmelden, hè?
1: Ja, dat vinden we fijn, want dan kunnen we een beetje in kijken hoeveel mensen er komen. Ja. Maar het is vooral gebleken dat de laatste paar keer was het zo druk... dat het eigenlijk niet meer paste in het café. Oh. Dus dan geven we de mensen die zich hebben aangemeld... geven we dan voorrang.
0: Ah, kijk.
1: Als het te druk wordt.
0: Ja. Jongen, dan, maar mooi dat het zo'n succes blijkt te zijn.
1: Zeker. Nee hoor, daar zijn we hartstikke blij mee. Maar we moeten het ook wel weer veilig houden. Dus we hebben een maximum wat we toe kunnen laten.
0: Dus als men er naartoe wil komen en zeker wil zijn van een plaatsje, dan meld je je aan precies waar? Ja.
1: Via onze website coda-apeldoorn.nl/historischcafé en dan zit daar een aanmeldknop.
0: Oké, okay, kan je het eventueel ook doen via de balie als je je bibliotheekboeken
1: ja,
0: kunt inleveren?
1: Ja, zeker. Ja, dat kan zeker.
0: Nou, ik hoop dat er weer heel veel mensen afkomen op het historisch café van 5 juni. Dankjewel voor je enthousiaste verhaal, Tessel Hengelveld, van programmamaker van CODA. En heel veel succes.
1: Bedankt.
0: We gaan nu luisteren naar Every Breath You Take van Police.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Wat betreft de korte termijn, vanmiddag zijn er wolkenvelden en zonnige perioden met lokaal een bui. Op de meeste plaatsen blijft het echter droog en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 22 tot 24 graden. Vanavond is het droog en nog een tijd zonnig. Later op de avond en de komende nacht neemt de bewolking toe, maar blijft het nog droog. Het koelt af naar 16 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag begint het droog, maar in de loop van de ochtend kan er al een eerste bui vallen. In de middag vallen er pittige buien met kans op onweer en plaatselijk veel regen. Tussen de buien door schijnt de zon af en toe. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. In de avond trekken de buien naar het oosten weg. In de nacht naar woensdag blijft het zo goed als droog. Het koelt af naar 13 graden. Woensdag trekken er in de loop van de ochtend en ook 's middags enkele buien over. De droge perioden zijn wat langer en daardoor is er ook wat meer zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 20 tot 21 graden. En dan de donderdag. Marloes hoopt natuurlijk op een droge dag voor het bedrijven beachvolleybaltoernooi. We gaan kijken wat er staat. Maar ja, dingen verschillen nog alles, hè, als het een paar dagen betreft. Donderdag wordt een dag met meerdere buien, waarbij ook onweer kan voorkomen. Het wordt rond de 19 graden. Vrijdag wordt het wisselvallig, met tussen de buien door ook wat zon. Het wordt 18 tot 19 graden. Het weekend lijkt weer helemaal droog te gaan verlopen met meer zon, vooral op de zondag. De temperatuur gaat weer wat omhoog, naar 21 tot 23 graden. Ach, en wat past er nou bij? Walking on Sunshine, Katrina and the Waves.

0: Gigant en Gras zoeken ambitieuze muzikanten voor Groene Golf. Wat daar precies met die zin bedoeld wordt, Milan Roerdink, taalontwikkelingsplatform Gras, kon ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, wat is Gras?
1: Ja, Gras is een talentontwikkelingsplatform van Gigant. En wij ondersteunen muzikanten en een stukje organisatoren met hun muzikale projecten.
0: Wat is dan de Groene Golf?
1: Dat is een van de projecten. Dat draait om dat we een jaar lang met drie artiesten, of in ieder geval ja, twee jaar drie artiesten uit Noord-Gelderland. Dus eigenlijk vanaf hier naar Amersfoort en alles wat daarboven zit. Met drie artiesten gaan wij samenwerken. Dus zij kunnen zich aanmelden. En dan gaan wij een selectie maken eruit waar we dan mee gaan werken. En dat betekent dat we gaan kijken van joh, waar, op welk punt zit je nu in je muzikale carrière? Waar heb jij, denk jij zelf dat nog ontwikkeling zit? Of waar heb je op dit moment behoefte aan? Dan gaan we daar zelf ook nog. Vaak hebben we daar wel op basis van wat ze inschrijven, hebben we daar ook nog ideeën bij. Dat leggen we naast elkaar en dan maken we daar een plan voor om daar een jaar mee aan de slag te gaan.
0: Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi als je daarvoor geselecteerd wordt. Doen jullie dat al langer?
1: Dit is de derde ronde dat we het doen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En kun je iets meer vertellen over welke uitverkorenen er waren vorig jaar?
1: Ja, we hadden dus op dit moment, want het loopt tot en met of tot september. Dus we hebben nu nog de lichting van dit jaar, die loopt nog. Dat er zijn. Ja. Drie apelrunners, dat is Bozes, een spoken word muzikant.
0: Ja.
1: OGD, een rapper. En Acoustic, een, ze noemen het zelf Organic Trance, dus een didgeridoo en een drummer. En een toetsenist erbij, die meer dance-georiënteerde muziek maken.
0: Hele verschillende muzikale stromingen inderdaad.
1: Ja. Ja, dus dat is ook wel het eerste seizoen. Hadden we een metalband en een singer-songwriter en een rapper en producer. Dus het gaat inderdaad, alle popgenres kunnen zich ook wel aanmelden. Als er maar een duidelijke ontwikkelvraag is. En dat ze ook echt zoiets hebben van oké, we kunnen die samenwerking met Gigant en met Gras kunnen ze gebruiken om een volgende stap in hun carrière te zetten.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. En is er dan ook een optreden aan het eind van het jaar?
1: Ja, we hebben eerder deden we altijd begonnen we het traject met een showcase, waarin we dan in ieder geval even laten zien van joh, zodat we ook ons netwerk uit kunnen nodigen, eventueel partners of wat dan ook. Dat we kunnen laten zien van hey, deze act, daar gaan wij mee aan de slag.
0: Ja.
1: Maar ik ben nog even aan het nadenken of ik dat dit jaar ook wil doen. Kan zijn dat het misschien aan het einde doen. Aan de andere kant, we werken ook met bijvoorbeeld een bevrijdingsfestival of een drakenboot samen. Of ja, soms ook andere optredens hier in Gigant waarin we de artiesten kwijt kunnen. Dus
0: oh, ja.
1: Daar gaan we ook naar op zoek van. Eigenlijk probeer ik ook gedurende het jaar te kijken van zijn er, als wij gevraagd worden van kunnen jullie eens meedenken over artiesten die we ergens kwijt kunnen. Dan probeer ik daar ook de artiesten die in deze selectie zitten neer te kunnen zetten.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk wel heel mooi als je je ontwikkeling ook kunt laten zien, hè?
1: Ja, ja.
0: En horen dat, ook.
1: Als dat past bij waar je, want het, waar een artiest mee bezig is, dan wel. Kijk, niet iedereen die is ook per se toe aan het werken naar een optreden.
0: Mm-hmm.
1: Het kan ook zijn dat ze juist veel meer op de artistieke ontwikkeling zitten en eigenlijk veel meer een soort van intern proces mee bezig zijn.
0: Ja.
1: Ja, dan hoeft het niet per se dat ze ook echt naar een optreden toe moeten werken of dat ze optredens nee. doen. Maar dat gebeurt eigenlijk altijd wel.
0: Ja, tot wanneer kan men zich aanmelden?
1: Dat is een goede vraag.
0: Ja, ik heb het hier wel voor me staan hoor, 11 juni.
1: 11. Ja, ja, wel, ja. Ik moest inderdaad even denken, 11 juni inderdaad. Nog een kleine 2 weken inderdaad.
0: Ja, en dan staat er een heel lang adres waar je je aan kunt melden.
1: Ja, ja, de website. Er is een platform in Oost-Nederland waar je dit soort projecten, maar ook speelplekken, studiosessies, et cetera, waar je dat op kunt aanbieden. Dat heet Sonar. En daar staat deze pitch, zoals het heet, ook op. Dus de website is checksonar.nl.
0: Hoeveel aanmeldingen krijgen jullie gemiddeld binnen?
1: Ik denk zo tussen de 15 en 20, 15, okay. 25, zoiets. Dus het is ook, maar dat is ook omdat het is best specifiek. Je moet echt wel al wat ervaring hebben. Je moet echt wel wat stappen gezet hebben om hier aan mee te kunnen doen. En dan heb je toch vaak al wel dat je een paar jaar bezig moet zijn.
0: Ja.
1: Dat is gewoon niet voor iedereen geschikt. Dus dan is de selectie ook wat beperkter. Maar dat is prima. Uiteindelijk hebben we er maar 3 nodig. Dus, ja.
0: Ja, nou, heel wat er ook in jullie publiciteit staat. Er is 2.500 beschikbaar om de gestelde doelen te bereiken per act.
1: Ja, dus dat is eigenlijk een soort werkbudget. En dat kan inderdaad, daar kun je coaching voor inhuren. Daar kan je zeggen van, joh, we willen een repetitie bij ons in de zaal, bij Gigant in de zaal doen. Met licht en geluid erbij om eens te kijken van, waar kunnen we nog aan werken. Dat kan, je kan meer, op als je meer op artistieke ontwikkeling zit, bijvoorbeeld gastmuzikanten uitnodigen om daar eens een keer mee een dag te gaan repeteren. Of als je, stel je zegt, ik heb hier een groot optreden ergens en ik wil dat eigenlijk een beetje aandikken met, ik noem maar wat, strijkers erbij of zo. Mm-hmm. Dan zou je dat, het kan best breed ingezet worden. Als het maar een helder plan is en logisch is dat we het daarvoor inzetten, dan is eigenlijk bijna alles wel oké.
0: Nou, helemaal duidelijk. Ik weet nu wat de groene golf is, wat gras is. Nou, Gigant, dat wist ik al wel. En heel fijn dat je er wat meer over hebt kunnen vertellen in de uitzending. En ik hoop dat er veel belangstellenden op afkomen. En dan kunnen jullie dus weer 3 acts, 2 of 3 acts, kunnen jullie weer gelukkig maken.
1: Ja, dankjewel. Dat hoop ik ook.
0: Dankjewel, Milan Roerdenk. Taalontwikkelingsplatform Gras. Heel veel succes.
1: Ja, dankjewel.
0: We gaan nu naar Uptown Girl van Billy Joel.

We lopen naar het eind van de tweede uur van deze matinee van maandag de 1e juni. Fijn luisteraars dat u afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en met name dan op de matinee. Olaf, dank je wel weer voor de muziek en de techniek en de redactie voor het aanleveren van de gesprekken. Ik ben Tineke Jeltsma en graag tot een volgende keer. We gaan eruit met Fast Car van Tracy Chapman.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Steffen van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group. Dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tank onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie, waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. De veiligheid in TBS-klinieken staat onder druk door een groot tekort aan behandelplaatsen. Dat stelt TBS Nederland in een nieuw rapport. De wachtlijsten lopen verder op en de in- en uitstroom stokt. De hulpvraag groeit, terwijl behandelingen vaak veel tijd kosten en het aantal kliniekplekken onvoldoende is. De industriële groei in de eurozone is in mei vertraagd naar een sterke opleving in april. De inkoopmanagersindex van S&P Global daalde naar 51,6% tegen 52,2 in april. Nieuwe fabrieksorders stagneerden nadat klanten in april aankopen naar voren haalden uit vrees voor verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag kan verspreid een enkele bui voorkomen. Veel meer buien volgen morgen en donderdag, met beide dagen ook kans op onweer. De middagtemperatuur daalt naar waarde tussen de 18 en 20 graden. En tot zover het nieuws.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan en werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Iran staakt de communicatie met de Verenigde Staten totdat een volledig staakt het vuur in Gaza en Libanon wordt afgedwongen. Dat liet Iran via een bemiddelaar in Pakistan weten vanwege het aanhoudende geweld in Libanon. Ondertussen intensiveerde Israël afgelopen weekend zijn militaire operaties in Libanon, waarbij het noordwaarts oprukt en Hezbollah-doelen aanvalt. Steffen van Rooyen wordt topman van het nieuwe telecomconcern Ziggo Group, dat ontstaat uit een fusie tussen Vodafone Ziggo en het Belgische Telenet. Van Rooyen is momenteel directeur van Vodafone Ziggo. De fusie wordt naar verwachting in het derde kwartaal afgerond. Liberty Global wil Ziggo Group volgend jaar naar de Amsterdamse aandelenbeurs brengen. De Franse marine heeft zondag een Russische tank onderschept in de Atlantische Oceaan. Het schip valt onder internationale sancties. De Britse marine verleende steun bij de operatie, waarbij commando's vanuit helikopters aan boord afdaalden. De kapitein weigerde mee te werken. Rusland noemt de actie illegaal en grenzen aan internationale piraterij. Het weer nog tot slot. Vanavond is er een afwisselend zon en bewolking met droog weer in het hele land. Wolkenvelden drijven aan vanuit het westen. Vannacht neemt de bewolking weer toe. Eind van de nacht kan er regen vallen en de temperatuur schommelt tussen de 14 en 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. De provincie Gelderland heeft de vergunningen ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op Nationaal Park de Hoge Veluwe. Nieuwe landelijke regels voor wolven worden verwacht, waardoor een nieuwe vergunning nodig is. Na bezwaren besloot Gelderland het bestaande voorschrift niet aan te passen, maar zich wel voor te bereiden op toekomstige incidenten. De Britse regering heeft ongeveer 1500 pagina's aan documenten vrijgegeven over de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De publicatie bevat e-mails en tekstberichten die binnen de overheid circuleerden. Mandelson trad in 2025 aan, maar werd ontslagen nadat informatie naar buiten kwam over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. 150 asielzoekers.

bezoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. Nederland zet de komende 6 maanden geen Libanezen uit en neemt geen besluiten over hun verblijfsvergunningen. Volgens minister Van den Brink komt dat door de onveilige situatie in Libanon, veroorzaakt door Israëlische aanvallen op Hezbollah. Ongeveer 100 Libanezen vroegen recent asiel aan. De IND mag wel terugzending naar andere EU-landen behandelen. Het Openbaar Ministerie heeft 30 jaar cel geëist tegen de 58-jarige C.A. voor de moord op zijn buurvrouw in Rijswijk. Hij schoot haar in 2024 dood nadat ze hem had afgewezen. Haar 4-jarige zoontje was getuige en ontsnapte ten nauwe nood. De vrouw had kort daarvoor melding gemaakt van mishandeling. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.

like to be in America.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech. Of dat je had gebeld, maar ik was weer in gesprek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mohtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. 150 asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel worden

0: 3 dagen lang tijdelijk opgevangen in een sporthal in Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn stelt de locatie beschikbaar om de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De asielzoekers worden dagelijks heen en weer vervoerd. Het lichaam dat zondag in een meer bij Salento werd gevonden is van de vermiste Nederlandse Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verdween tijdens een wandeling in Colombia. Autoriteiten onderzoeken de omstandigheden van haar overlijden. Haar familie wacht het forensisch onderzoek af en hoopt haar lichaam snel terug te krijgen. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Simpel.

0: SymfoCity.
1: Goedenavond. Welkom bij een nieuwe uitzending van SymfoCity. Mijn naam is Martinka Zandijk. Ik ga het over de platen vertellen vanavond. En misschien vertel ik ook nog wel wat meer. Je weet het niet. Achter de knoppen zit Timo Diedering. Die gaat deze keer ook weer voor een vlekkeloze uitzending zorgen. Dus kortom, we maken er met z'n tweeën een mooie 2 uur van. En we begonnen al prachtig met Irvina. How Did It Come To This? Het nummer kon van The Unquiet Sky uit 2015 is het album alweer. Het was een conceptalbum dat zowel de mensen die van de hardere kant van Irvina als die van de neoprogkant hielden zeer konden bekoren. En zeg nou zelf, het is toch ook een heel mooi neoprogalbum. En eigenlijk draaien we, naar mijn bescheiden mening, vooral heel veel mooie muziek. Want Monkey Tree, dat is ook een band die niet mis is. Het is een Zwitsers gezelschap en de band zwerft ergens tussen post-rock, space-rock en stoner in. Zang hebben ze niet nodig, al hun muziek is instrumentaal. In 2013 bracht de band het album The Fifth Sun uit. En daar hebben we wel eens wat van gedraaid, maar dat is al een heel tijdje geleden. Ik denk dat we dat best nog eens een keer kunnen doen. We gaan er een lang nummer van draaien. Icarus.

0: Monkey Tree, Icarus, van het album The Fifth Sun uit 2013. Inmiddels zijn we al aardig wat albums verder trouwens hoor. In 2024 bracht de band het meest recente album uit en daarop staken ze hun voorliefde voor Pink Floyd niet onder stoelen of banken. Genoeg over Monkey Tree en een klein beetje genoeg over Pink Floyd. Al maak ik natuurlijk wel een bruggetje naar het verleden, maar als ik de naam Pink Floyd noem. Want we gaan eens graven met Arthur. Er zijn namelijk behoorlijk wat verborgen prochtparels te vinden.
1: Verborgen prochtparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. In 1973 hadden Richard Harvey en Brian Gallard hun opleiding aan de Royal Academy of Music afgerond. Ze wilden hun liefde voor de traditionele Engelse folk en de middeleeuwse en barok muziek op een moderne manier vormgeven. Samen met Graham Taylor namen ze hun eerste album op onder de naam en tevens de albumnaam Griffin. Je spelt dat G-R-Y-P-H-O-N. Een jaar later werd Philip Nestor erbij gehaald en hebben ze hun tweede album gemaakt, Midnight Mushrooms. Hierbij waren ook rock-elementen toegevoegd. In datzelfde jaar, 1974 dus, verscheen ook het derde album, Red Queen to Griffin 3, met een mix van traditionele muziek en progressief rock. Dit instrumentale album sloeg goed aan en wordt door velen beschouwd als hun muzikale hoogtepunt. Een mijlpaal in dat subgenre en daarmee ook een parel om te ontdekken. Het bevat 4 tracks van ongeveer 10 minuten die namen hebben die gerelateerd zijn aan het schaakspel. De eerste track, Opening Move, is al meteen een pakkend muziekstuk dat al een goede indruk geeft van de complexe en technische hoogstaande composities, waarmee de band de luisteraars uitdaagt. Luister maar eens naar deze track. Dat is dus Opening Move van het album Red Queen to Griffin 3 van de Engelse band Griffin.

0: de parel van deze week, het album Red Queen to Griffin 3 van de Engelse band Griffin uit 1974. Je luisterde naar het nummer Opening Move, een instrumentaal avontuur waarbij traditionele muziek en progressieve rock samen gesmolten zijn. De band trad in deze periode veel op en stond zelfs in het voorprogramma van Yes tijdens hun Amerikaanse tour. Daarna werden nog twee albums uitgebracht, waarbij de traditionele elementen wat schaarser werden en meer naar de classic rock gegaan werd. Zeker de moeite van het beluisteren waard, maar niet meer zo uitzonderlijk als de parel van deze week. Tussen 1977 en 2018 was het stil rondom deze band. Maar toen kwam er een reunie, die leidde tot twee extra albums. Zeer verschillend. De eerste, Reinvention, was middeleeuws getint. En de tweede, Get Out of My Father's Car, voerde jazzy elementen de boventoon. Wellicht dat je daar ook nog eens iets bij vindt van je gading. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Parels genoeg. Met Griffin hadden we weer een hele mooie. En je hebt oude parels en je hebt nieuwe parels, zeg maar. Want we gaan snel door naar heel nieuw werk. En dat nieuwe werk is er in de vorm van de Amerikaanse prog metal band OK Goodnight. OK Goodnight is een jonge band. De bandleden hebben elkaar leren kennen op het conservatorium. En dat is ook behoorlijk goed te horen. Wat deze band doet is ontzettend knap. Je zit echt in de meest virtueuze hoek van de prog metal. Dus mensen die van Haken houden, van Vola, maar ook van de Mars Volta zitten bij die Deense band eigenlijk gewoon hartstikke goed. De beste troef van de band, zou ik wel willen zeggen, is de zangeres. En die heeft een stem waar ze echt alle kanten mee uit kan. Ze kan heel breekbaar en singer-songwriter-achtig zingen. Maar het kan ook snoeihard en keihard. En nou ja, goed. Ik denk dat ze deze band met haar een geweldige zangeres in huis heeft. De band gaat toeren. Die is in juni ook een paar keer in Nederland te vinden. Dus mocht je nou denken, dit wil ik absoluut zien. Kijk even, google hem even. Hij is in juni, 16 en 17 juni in Nederland. Zeg ik uit de blote bol. Maar ga eerst maar eens luisteren of je dat vindt. We hebben twee singles in de aanbieding. Want binnenkort verschijnt er een nieuw album. De singles die we gaan draaien heten Spiral en 22. En het album wat er binnenkort aankomt heet Stop-Co. Ik denk dat het Co wordt, overigens. Oké, good night.

Zijn we allemaal weer wakker? Oké, good night. Zingt je beslist niet in slaap. En mocht je dit nou leuke muziek vinden, wat ik al zei, het album Stop Go komt medio juni uit. In 2024, zeg ik uit de blote bol, bracht de band het album The Fox and the Bird uit. Een conceptwerk over een onwaarschijnlijke vriendschap in de dierenwereld. En nou ja, het is de moeite waard. Er zijn veel mensen die zeggen, dit is echt het prog metal album van het jaar. En dat we in Nederland nog niet zoveel van de band gehoord hebben, zal ongetwijfeld komen omdat de band gewoon letterlijk een stuk verder weg zit en omdat het aanbod van nieuwe bands echt heel groot is. Maar sommige bands blijven gewoon en die zijn na 20, 30, 40 jaar nog steeds actueel. Aphrodite's Child bijvoorbeeld. Het is een kort verhaal. De band heeft maar heel kort bestaan. Eigenlijk was het een band met een aantal berooide muzikanten. De basis lag in Griekenland en er werd contact gelegd met een muzikant van Jellis. De band wilde zich in Engeland vestigen, maar de heren kregen geen werkvergunning en geen verblijfvergunning, omdat de Engelse autoriteiten bang waren dat de muzikanten zich in Engeland zouden vestigen voorgoed. Dat was overigens ook het plan. Maar dat bleek later pas. Uiteindelijk bleef de basis van Aphrodite's Child Griekenland. En op een bepaald moment in 1972 bracht de band het album 666 uit. Een heel pretentieus werk over de openbaringen. Ben je van de Bijbel, dan denk ik dat je elk nummer op dit album wel kan plaatsen. Het is ook een heel progressief album. Het is ook een klassiek symfonisch album. Het is ook het laatste album wat Aphrodite's Child ooit gemaakt heeft. Dus ze gingen eruit met een klap, zeg maar. De verschillende muzikanten hadden een glorieuze loopbaan, maar het is nooit meer zo opmerkelijk geweest als met dit album. We gaan een rustig en niet zo heel erg bekend nummer draaien. Aegean Sea.

Aphrodite's Child met AK&C. Van het album 666. Sommige muziek zou wel altijd mogen duren. Maar zoals Björn de Mist zei, forever comes to an end. We zijn aan het einde van het eerste uur van SinfoCity gekomen. En Björn de Mist gaat het afsluiten met Where Are You Now? Nou ja, ik hoop dat je na het journaal gewoon lekker nog bij SinfoCity bent. Veel luisterplezier met Björn de Mist en graag tot straks.

0: Symfo City.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Bughout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. Meerdere veiligheidsregio's waarschuwen dat het verdwijnen van het luchtalarm per 2028 onacceptabel is zonder betrouwbaar alternatief. Namens de regio's uit burgemeester Carola Schouten zorgen over stroomuitval, mensen zonder telefoon, de begrijpelijkheid van NL Alert en de kwetsbaarheid voor digitale systemen voor storingen en cyberincidenten. De Islamitische Revolutionaire Garde dreigt nieuwe fronten te openen vanwege Israëlische aanvallen op Hezbollah in Libanon. Iran noemt het overschrijden van rode lijnen in Gaza en Libanon een oorlogsverklaring. Een adviseur van Mohtaba Khamenei waarschuwde dat het geduld van Iran beperkt is. Ook de strategische zeestraat Bab el-Mandeb werd genoemd. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog.

0: Vannacht kan in het westen een bui vallen. De temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Simpo City.

0: SymfoCity.
1: Welkom terug bij het tweede uur van SymfoCity. Ik hoop dat je het eerste uur ook geluisterd hebt en dat je ervan hebt genoten. We gaan proberen ook het tweede uur weer vol te stoppen met mooie muziek. En we begonnen natuurlijk met een enorme klassieke. Rendezvous 602. Wie kent het nummer niet? En wie kent de band UK niet, zou ik bijna willen zeggen. Een superband was het. Rond John Wetton, Bill Bruford. En helaas, het sprookje klapte al heel snel uit elkaar. Met dit album, Danger Money uit 1979... was eigenlijk het lot van de band al getekend. Bill Bruford was er al niet meer bij. John Wetton wel, Eddie Jobson en Terry Bozzio. En het album Danger Money is een wat controversieel album. Het is niet echt prog. Toen het album uitkwam, werd door bijna iedereen gezegd van het is commercieel, het is niet interessant, er zijn betere albums. Maar goed, hoe ouder het album werd, hoe meer het album rijpte. En inmiddels wordt toch wel unaniem gezegd dat album Danger Money, dat was zo gek nog niet. Sterker nog, het was een hartstikke goed album. Ja, wat wil je dan, denk ik bij mezelf. Maar goed, doe maar. Je kunt niet alles weten op het moment dat een album uitkomt. Bij Wiz weet het bijvoorbeeld ook niet, nog zo net. Wiz is een band uit Italië. De band is in 1992 opgericht door 4 mensen in Rome. En het is typisch zo'n band waar het leven een beetje overheen ging. Ze hadden vol goede ideeën. Ze hadden optredens, ze maakten nummers, maar het kwam maar niet van de grond. En het werd op een gegeven moment 2019. En er was nog steeds niks van de grond. De heren van Wiz besloten toch eindelijk dan maar een album op te nemen van al die nummers die ze in de afgelopen jaren hadden gecomponeerd. En dat album was best heel aardig. Stay Here, My Friend heet het. Ik zou als je de zang kunt waarderen zeker naar luisteren. Recentelijk heeft de band een nieuw album uitgebracht. The Endless Winter. En daarmee willen ze iedereen die onder de oorlog leidt een hart onder de riem steken. Nou, een nobel streven. Wiz is verschoven van RPI-achtige muziek naar neoprog. En verder verklap ik helemaal niks over het album. We gaan er een vrij lang nummer van draaien. I Watch You From Afar. Wiz.

Ja, Wiz. I Watch You From Afar van het album The Endless Winter. Het is vers van de pers en ik denk ook het meest nieuwe wat al beschikbaar is, wat we deze uitzending hebben gedraaid. We gaan verder met iets wat ook redelijk nieuw is en wat we voor zover ik me kan herinneren niets van hebben gedraaid. Maar dat komt omdat niet alles even mooi in SymphoCity past muzikaal. We hebben het over Psychonauts. En Psychonaut is een Belgische post-metal band. Ze hebben een beetje de band bestaat al een tijdje. Elk album is anders. De band speelt regelmatig leentjebuur bij band als Pink Floyd, maar ook bij Tool. Vorig jaar bracht de band het album World Maker uit. Een psychedelisch, interessant en razend knap in elkaar zittend post-metal album. En ik durf bijna de gif op in te nemen dat we daar niks van hebben gedraaid. Nou, ik vond het toch hoog tijd worden, want deze Belgische band is ontzettend talentvol. Van het album World Maker gaan we twee nummers draaien. Everything else is just the weather. En origins. Veel plezier.

kan ook niet goed gaan natuurlijk, hè. Psychonaut, twee nummers van het album World Maker uit 2025. Everything Else Is Just The Weather en het nummer Origins. Hele knappe muziek, prima muziek, maar met een winstwaarschuwing. Dit zijn de enige nummers waar niet op gegrund wordt op dit album. Dus hou je ontzettend veel van grunt, ga dan vooral naar dit album luisteren. Laat ik één troost zeggen. Earthside, dat is een band die niet zo heel veel grunt. Het is een Amerikaanse, moderne, progressieve rockband. Ze vinden van zichzelf dat ze cinematografische rock maken. En nou ja, cinematografische rock, dan kom je toch wel heel snel richting prog uit, denk ik, zomaar. De band maakt vrij stevige muziek richting Opeth Catatonia. Devin Townsend, daar kan je ook aan denken. Ik heb een nummer opgezocht wat vrij rustig is. Dus wees gerust, zo hard als met Psychonaut wordt het niet meer. We gaan luisteren naar het nummer Wie, Hoe, Lament van het album Let the True Speak uit 2023 alweer.

Earthside. Wie Who Lament. Dat is een nummer van het album Let the Truth Speak uit 2023. Stevig nummer met bijzondere zang. Daarom viel die me ook op. We gaan even wat nieuwers draaien en we gaan ook even een andere sfeer heen. We gaan naar Noord, naar Jutje. En de mensen die van de Scandinavische prog houden, kennen de naam wel. Jutje maakt prog met een folkierandje en met een Noorse eigenzinnigheid. De band heeft al aardig wat albums op de naam staan. En binnenkort verschijnt er nieuw werk van de heren. Nou, mijn Noors is niet zo heel goed hoor. Als ik zeg pestkrönikene, zal ik het ongetwijfeld helemaal fout zeggen. Maar het klinkt wel heel aardig, denk ik dan maar weer. Nou ja, goed. Het nummer wat we gaan draaien heeft gelukkig niet zo'n mooie Noorse titel. Dat heet gewoon White Magic. Het is de single. Veel luisterplezier.

Jetje, White Magic en het nieuwe album. Daar kunnen we nog even op wachten. Dat verschijnt volgende maand. Ik moet er wel wat bij zeggen. Dat nieuwe album telt maar 35 minuten. Maar eigenlijk is dat voor Jutjo helemaal niet raar. Ik heb net even gekeken. Geen enkel album van deze band gaat over de 40 minuten heen. Dus ze houden het kort. Zo kan je het ook zeggen. Nou ja, als het maar kort en goed is, dan is er helemaal niks mis mee. Denk ik dan maar. We gaan weer een beetje de zwaardere kant op. In Mourning is een melodieuze death metal band. In 2012 maakte de band indruk met het album The Weight of Oceans. En lang niet alleen maar op metalgebied. We gaan de nummer van het album draaien, Celestial Tear.

in Morning. Celestial Tear heet het nummer. En het komt van het album The Weight of Oceans. Mocht je nou denken, wat is er van In Morning geworden? Nou, heel veel. Na dit album zijn er nog 4 albums uitgekomen. Vorig jaar de laatste, The Immortal. Mocht je dus van melodieuze death metal houden, ga er eens naar luisteren. Dit is nog lang niet passé, zeg maar. We sluiten af. Het zit er op, helaas. Ik hoop dat jullie deze 2 uur leuk vonden. Wij in ieder geval wel. Dat is al heel wat. We hopen dat jullie de volgende week ook luisteren naar Sanford City. En we gaan eruit met de Butterfly Effect. De Butterfly Effect is niet echt een progband per sang. Maar met hun 3e album, Final Conversation of Kings, gaat deze alternatieve indie band toch echt de progressieve kant op. Worlds on Fire heet het nummer. En daar sluiten we mee af. Tot de volgende keer bij Sinfo City.

0: Symfo City.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. De VVD heeft kritiek op het besluit van minister Berendsen om 47 Palestijnen uit Gaza met een Nederlands werk- of studievisum te helpen vertrekken. Kamerlid Elian vreest omzeiling van de asielprocedure. Volgens Buitenlandse Zaken is geen sprake van evacuatie. Nederland biedt alleen diplomatieke ondersteuning. Er waren al jarenlang klachten over de rijstijl van de chauffeur die betrokken was bij het dodelijke treinongeluk in Bughout in België. Begeleiders melden onder meer telefoongebruik, te hard rijden en het negeren van spoorwegovergangen. Bij het ongeval kwamen 4 mensen om het leven, waaronder 2 scholieren, een begeleider en de chauffeur. En dan het weer. De bewolking neemt vanavond in het westen en noorden toe, maar het blijft verder droog. Vannacht kan in het westen een bui vallen, de temperatuur daalt dan naar 15 graden. Morgen kunnen enkele stevige onweersbuien vallen. En tot zover het nieuws.
4: Is Mixed Music Hour.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Een hele goedemorgen en welkom weer zaterdag de 30ste mei. Lekkere zomerse dagen, dus dacht ik van, nou, laten we nou eens een keer een uitzending doen met hele grote zomerhits. En daar begonnen we dus mee met Beach Ball met Neyland en Kane. Ja, het is een samenstelling van verschillende lijstjes, bijvoorbeeld van Spotify, maar ook andere lijstjes. Pakken we dus een aantal nummers waar zij denken van, nou, dat was inderdaad een zomerhit. En dat kan dus twee dingen betekenen. Van of het heeft te maken dat de hit in de zomer is uitgekomen, en dan is het een echte zomerhit. Maar het kan ook een verbinding hebben met de zomer. Nou ja, dit nummer wat ik al zei van Beach Ball, dat heeft eigenlijk al beide. En Beach Ball, ja, dat is natuurlijk weer helemaal actueel. Als het zomer is, dan is het lekker weer volleyballen op het strand. Wat ik overigens straks ook lekker ga doen vanmiddag. Niet op het strand, maar wel op het beachvolleybalveld van Oordebosch. Dus wat dat betreft al wel lekker beachball, zullen we dan maar zeggen. En een nummer die dan zeker niet mag ontbreken in de zomerhits van deze uitzending, dat is natuurlijk de Teaspoon. En dan hebben we het natuurlijk over seks.

tonight. Wel toevallig dat Spotify aangeeft dat inderdaad zowel de Beach Ball als Sex on the Beach van Teaspoon, dat die vrij hoog in de, zeg maar, in de zomerhits alle tijden staan. Als ik dan heel even snel kijk, de Beach Ball, ja, die staat op nummer 13. En zeg maar het nummer van Teaspoon, die staat ook al vrij hoog. Die staat dan nummertje 16. Dat het allebei uit 1997 komt. Nou, de grootste zomerhit, en dat, die staat ook vrij hoog in de Spotify Top 100. Die staat dan op nummer 6. Dat was ook de grootste hit in 2003. 2003, daar kwam op een gegeven moment al een nummer uit van de Summer Jam, maar dan in de 2003-versie. Die kwam zeg maar van de formatie The Underdog Project. En het was eigenlijk een gezongen versie van het nummer wat een jaar eerder is uitgekomen van The Sun Club. Toen was die dus instrumentaal. Ja, dat nummer kwam al vrij al zeg maar in het begin van de zomer op nummer 1. En bleef al de hele zomer zo'n beetje op nummer 1 staan. 9 weken vol

Ja, de volgende zomernummer, dat is toch wel een beetje verbaasd ook. Anderzijds ook weer niet, dat hij erin staat. Dat hij er niet in staat, dat is inderdaad dat het een zomerhit is geweest in 1995. Maar dat het van de Beach Boys afkomt, dat verbaasde me wel. Want de Beach Boys is meer geassocieerd natuurlijk met de 60 en 70 jaren. Maar in 1995 kwam er een remaster, zeg maar, versie uit. Dus die versie is volgens mij ook al ergens in de 70, 80 jaar opgenomen. Maar in 1995 kwam deze versie op een gegeven moment toch uit. Beetje lekkere zoele zomermuziek. Inderdaad van de Beach Boys. Dus wat dat betreft hoort deze ook in de zomerhits.

0: The Beach Boys was dit met Kokomo. Voordat we eigenlijk het volgende nummer gaan draaien, dan wil ik je nog even iets anders vertellen. Want we hebben vanmiddag inderdaad iets unieks. En dan draai ik dus inderdaad een jingle van, jawel, Apeldoorn Sport.
1: Dit is Apeldoorn Sport.
0: Ja, dat klinkt misschien een beetje raar. Anderzijds weet je natuurlijk dat ik ook een van de presentatoren of verslaggevers ben van Apeldoorn Sport. Maar we hebben vanmiddag iets unieks en dat wil ik je eigenlijk nu al een beetje vertellen. Want zeg maar, dit is een van de eerste uitzendingen dat wij dus een samenwerking gaan krijgen met RTV 794 en RTV Vorst Veluwe Zoom. Dat is natuurlijk een voorbode natuurlijk, wat over misschien een jaar of twee jaar gaat gebeuren. Dat alles bij elkaar gecombineerd wordt. Omdat wij natuurlijk dan een regio-omroep gaan worden. Maar dit is natuurlijk een voorproefje van wat er eigenlijk over twee jaar gaat gebeuren. Want er gaan meer uitzendingen natuurlijk gecombineerd worden. Die uitzending die wordt dan gepresenteerd vanuit RTV 794. Uit de studio en die vanmiddag verslagen gaat worden. Dat is CSV Apeldoorn tegen Vios Warmehuizen met Denise Veneman. En de andere wedstrijd, dat is dan vanuit RTV 794 aangeleverd. Vios Vaassen tegen SV OOS. Verslaggevers, dat is ook wel uniek. Denise, uiteraard, aan de ene kant ook niet. Denise Veneman, die doet natuurlijk ook inderdaad ook de verslag van CSV Apeldoorn. Maar dat doet ze dus inderdaad ook voor de regio-omroep. En van Vios tegen SV OSS, dat is verslag van Matthijs Nicolai. Dus wat dat betreft toch wel vrij uniek dat we dus weer een samenwerking gaan krijgen. Nou ja, goed, tot zover even de sport. Van de sport gaan we weer terug naar Mix Music Hour natuurlijk. Gaan we de volgende nummer, zoals ik al zei, al draaien. Dan komen we uit bij Righiera. Dat is een Italiaanse muziekduo opgericht in 1981 door Stefano Ricci en Stefano Rotta. De naam Righiera is ontstaan door een Braziliaanse lezing van de achternaam Righi en werd vervolgens als fictieve achternaam voor het duo gekozen. Het duo werd vooral bekend in 1983 met het Spaanstalige nummer Vamos a la Playa, oftewel Laten we naar het strand gaan. En later werd ook nog eens een keer No Tengo Dinero, ik heb geen geld. Maar goed, het gaat om het eerste nummer wat we natuurlijk gaan draaien. En die is natuurlijk gelinkt natuurlijk aan de zomer, in dit geval 1983.

Sabrina Deborah Salerno, geboren op 1968, Italiaanse zangeres. Bekend natuurlijk onder de artiestennaam Sabrina. Ja, het nummer Boys kwam natuurlijk uit in 1987, ook als bekend als Boys, Boys, Boys. Toch kan gesteld worden dat niet alleen maar haar vocale kwaliteiten zorgden op het grote succes van dit nummer. In de clip danste de zangeres in de zwembad, terwijl ze continu haar iets te ver afzakkende bikini ophijst. Door dit detail mag de clip in een aantal landen niet worden uitgezonden. De videoclip bezorgde haar de status van sekssymbool. En na haar grote meegeven bleef Sabrina wel in de muziek actief, maar het succes bleef vooral beperkt in Italië. Leuk feitje, dat wist ik niet. Dat is altijd leuk als je dat toch zo'n dingetjes kan wezen. In 2010 zong Sabrina samen een duet met Samantha Fox. Ook een ander sekssymbool toen de tijd. Zij zongen toen een cover van Blondie's hitnummer Call Me. Het nummer kwam toen op de vierde plaats in terecht in de Italiaanse danslijst. En eigenlijk Italië, daar is ze ook wel succes gebleven. Sabrina met de Two Boys, Boys, Boys. Andere leuk nummer, daar heb ik weinig informatie van, maar het is ook een terechte zomerhit. Dit keer uit 1987, Call Me van Spanje.

Van Spanje gaan we naar de, zeg maar volgens Spotify, de grootste hit zometeen alle tijden. En die komt uit 1983. Dan heb ik het dus inderdaad over Kaoma. Ik zeg 83, 1989, neem me niet kwalijk. Daar komt inderdaad Kaoma met het bekendste nummer van hun, de Lambada, uit. Waarvan wereldwijd meer dan 15 miljoen exemplaren van zijn verkocht. Deze single werd in het najaar van 1989 onder meer Nederlandse hit. En hij praat nog net een zomerhit, maar hij heeft ook heel lang gestaan. En ja, hij wordt toch ook wel gewoon, zeg maar, geassocieerd met zomer. De Lambada, dat is natuurlijk een Zuid-Amerikaanse dans, waarvan de vertaling naar het Portugees van het lied Lora es van de Boliviaanse groep Los Cargos. Voor de vertaling was er toen de tijd geen toestemming gegeven. Maar na het nummer van de Lambada scoorde komen nog 3 hits. Maar echt de grote hit na de Lambada is er niets meer geworden. 19 januari, voordat je het weet, ja, dat is er toen ook het nieuws geweest. En 19 januari 2017 werd de zangeres Lola Bras Vieira verkoold aangetroffen in haar auto. Dus het is inderdaad vermoord. En of er ooit iets, iets van geworden van wie dat gedaan heeft, of wat de reden ervan achteraan is, dat is helaas niet bekend. De Braziliaanse zangeres werd 63 jaar. Straks de nummer 2, maar eerst de nummer 1. En dat is dus de Lambada van Kaoma.

0: Dat was het nummer van de Holiday Rap natuurlijk, zeg maar, op de versie van Madonna's en de Holiday. De MC Michael G en DJ Sven met de Holiday Rap. Dan het volgende nummer, die is nog niet zo heel oud. Die komt uit 2017. Despacito, dat is een nummer van de Portuguese zanger, Ricaanse zanger Luigi Fonsi. Met eveneens de Puerto Ricaanse rapper Daddy Yankee. Het nummer werd in januari 2017 en groeide op en stond vervolgens op nummer 1 in de hitlijsten. En dat deed hij behoorlijk lang. Als ik het even goed zie, 13 weken. En dat was op dat moment een record. Omdat zeg maar Ed Sheeran, die had het eerste record met Shape on You, maar die werd dus geëvenaard. Hij stond dus zeg maar zoveel weken dat hij ook inderdaad als zomerhit aangemerkt werd. Ook de videoclip was op de stand in 2020, werd 7 miljard keer bekeken. Nou, waar gaat dit nummer over? Het is een beetje een soort seksuele, maar romantische relatie, waarbij de zanger wil dat de dame langzaam en zachtjes beweegt. Nou, laat je zeg maar je dromen maar uitkomen, zullen we dan maar zeggen. Dus draaien we de Luigi Fonsi met Daddy Yankee met Despacito.
1: Ai.

0: Despacito.
1: En als je mij vraagt inderdaad van Gerard, zijn er dan nog Nederlandstalige nummers die aan de zomer zeg maar gelinkt kunnen worden? Ja, er zijn er heel veel. Als ik dan even de lijst even snel kijk, als ik die snel kan vinden. Ik zag in de... dan moet ik het toch wel even zoeken. Oh ja, Evers Berendsen, die heb ik hier gevonden. Terug in de tijd. Die staat toch vrij hoog al, zeg maar. Volgens mij is dat ook de hoogste volgens de Spotify zomerhits. Die staat op 26. En zo zijn er inderdaad al meer. Anton, dat zijn een beetje de nummers zeg maar, van de laatste tijd. Maar goed, ik draai dan de nummer die ook wel in deze staat. Die staat niet zo heel hoog, maar is wel degelijk zeg maar, gelinkt aan de zomer. Dan is dat alweer 5 jaar geleden. Dat kan ik me nog herinneren dat ik hem als eerste keer bij de zaterdagmiddagmix draaide. En dat heet die dag van nee. Ik had hem al een paar keer zeg maar, bij ons thuis gedraaid. Dan draaide ik hem voor de eerste keer in de studio van RTV Apeldoorn. Dat hij uitkwam. Dan heb ik het over Martin Hoogkamer met Ik ga zwemmen.

0: laatste die was van mij, hè?
1: Wat een leven, zullen we dan maar zeggen. Maar hoogkamer ben ik gaan zwemmen. Het laatste nummer wat we gaan draaien die aan de zomerhits zijn verbonden is het nummer Coco Jumbo van Mr. President uit 1996. Zometeen veel plezier bij de praattafel, de zaterdagmiddagmix, maar zeker ook bij zeg maar sportuitzending die gecombineerd is zeg maar met Vorst en RTV 794. Dus wat dat betreft een hele mooie, unieke uitzending voor de omroep. Ja, ik mag het inderdaad zeggen, de omroep van Apeldoorn. En dan draaien we hem dus, Mr. President Coco Jumbo. En wat mij betreft weer tot de volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerengewaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. Het KNMI heeft voor dinsdagmiddag code geel afgegeven voor vrijwel heel Nederland, behalve Zeeland. Stevige onweersbuien trekken van zuid naar noordoost en kunnen windstoten tot 70 km per uur, hagel en lokaal 20 tot 30 mm regen veroorzaken. Plaatselijke wateroverlast is daardoor mogelijk. De politie meldt dat de agent die een vrouw tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist naar de grond trok, niet wist dat zij zwanger was. Volgens hem zou hij anders hebben gehandeld. Het geweldsgebruik tijdens de arrestatie van de 30-jarige verdachte wordt verder onderzocht. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt-het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

the blues.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. NOC-NSF heeft sportminister Mirjam Sterk gewaarschuwd voor de gevolgen van bezuinigingen op de sportsector. Volgens de directie raken deze vooral sportverenigingen. NOC-NSF pleit voor structurele financiering van brede sport en herstel van de BOZA-regeling. Dit na recente problemen met subsidieaanvragen en loting. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een voorlopig akkoord bereikt over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. De regeling treedt in werking na publicatie, terwijl lidstaten een jaar extra krijgen om wetgeving, systemen en uitvoering gereed te maken. Bij een steekpartij op een bedrijventerrein in Heerhugowaard is 1 persoon overleden en zijn 2 anderen gewond geraakt. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De omgeving werd afgezet en hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen massaal ter plaatse. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn hervat. Details over een staakt het vuren zijn nog onduidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan het weer. Vannacht kan in het westen een bui vallen en de temperatuur daalt naar 15 graden. Overdag is het bewolkt en kunnen er 's middags enkele stevige onweersbuien vallen. De temperatuur ligt dan tussen 20 en 25 graden. En tot zover het nieuws.